rijden de komende dag om 3 uur hun wegwedstrijd met Lotte Kopecky voor ons land als kopvrouw. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen ook weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden gered worden. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben en er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten, maar een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: In Roeselare in West-Vlaanderen is een brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met de raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft de straten in de buurt ook afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Volgens Charlotte Ketelaere speelden de Rode Duivels een goede wedstrijd.
2: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn. Tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 ongeboren kinderen gevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Het ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al 1 medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden worden gered. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben en er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten, maar een akkoord is er voorlopig nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden doelpunten. Lukebakio was tevreden met het resultaat.
2: Het was zwaar. We hebben hard gewerkt. Maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn idee zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. En ik wil echt belangrijk zijn voor ons land. Dus ja, ik kijk er echt naar uit.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Roeselare in West-Vlaanderen is de hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf nog niet onder controle. De brand brak gisteravond uit. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. De burgemeester van Roeselare heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Maar een akkoord is er nog niet en dus moet er voort onderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben. En dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. En het was ook de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
2: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Dat zag er gewoon goed uit.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog. Met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: M&M. Make life sing.
1: Make life sing. M&M.
2: Het was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot laat gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil toewerken naar een begroting in evenwicht, maar zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn het nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet er voort onderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogen.

0: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: In Roeselaren in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat gisteravond een hevige brand was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Die brand is nog steeds niet onder controle. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig nog niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het om echte mensen gaat of om AI-gegenereerde beelden. OpenAI zou de meeste gegevens intussen wel weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodiro Kebakio scoorden de doelpunten. Charles de Ketelaere zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
2: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn. Tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal. Dat je ook een beetje moet afzien.
1: Het was ook de eerste match van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het weer vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog wat warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanaf het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Ze zijn op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro. Maar de coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn het nog niet eens over alle maatregelen. En dus moet er voort onderhandeld worden. De bredere cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt intussen dat verdere besparingen bij hen uit den boze zijn. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Lacomte van de culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te blijven werken.
1: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergang.

0: grens op dit ogenblik.
1: Maandag is de deadline voor de begroting. Dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt daar wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen opgeheven. Buurtbewoners houden best wel nog de ramen en de deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk op dit ogenblik. Er vielen geen gewonden. In de Zuid-Franse stad Toulouse zijn de lichamen van een pasgeboren baby en vier ongeboren kinderen teruggevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Dat ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al één medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. De bank Intesa San Paolo, dat is de grootste bank van Italië, is voor tientallen miljoenen euro opgelicht met behulp van artificiële intelligentie. Dieven zijn erin geslaagd om met AI de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte snel de fraude en kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig wel spoorloos. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Voor Lukebakio werpt de intense voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel meteen zijn vruchten af.
2: Het was zwaar, we hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden, want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn ideeën zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij, met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. Ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
1: Nog in de groep van de Belgen klopte Frankrijk-Turkije gisteren met 0-1. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtend grijs zonnig met later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
4: En we gaan direct scoren op deze zaterdagochtend, net zoals onze Rode Duivels gisteren, twee keer zelfs. En nu met Swedish House Mafia.

0: WhatsApp van VRT Max. Al een berichtje van Pedro, al een berichtje van Tim. Die alle twee sturen goedemorgen. We zijn weer aan het luisteren. Het weekend is echt begonnen. Absoluut, dat kan je wel zeggen op je zaterdagochtend. 7 minuten over 7. Het laatste weekend van september. En het gaat misschien wel het mooiste worden van allemaal. De afgelopen week ook al heel veel zon gezien en gevoeld. Echt, ik ben daar zo gelukkig door. Als je echt een even groot zonnekind bent als ik, ja, dan gaan de hoeken van je mond heel vaak omhoog gaan deze week. Afgelopen week en de komende dagen. Want morgen zelfs 27 graden, hè jongens. 27. En dat op 27 september. Het kan gewoon niet beter zijn. Maar het kan effectief nog beter op deze zaterdagochtend. Want je weet welke vraag ik ga stellen. Dat is zeer simpel. Wie is er wakker met de bakker? Wie is er wakker samen met mij op deze zondag... Nee, zaterdagochtend? Oh, rustig. Ik ging al iets te snel vooruit. Nee, laat maar eens zien, hè, in die app van VRT Max. Het is altijd gezelliger als we met veel zijn. Je weet dat zelf ook. Een leeg café is niks waard. Een vol café wel. Dus zeer welkom in die app van M&M. Laat eens even zien waarom jij op dit moment al of nog wakker bent. En gewoon een teken van leven is ook zeer aangenaam. De app van VRT Max en daar vind je ons bij M&M. Dus laat maar komen.
1: M&M. Wakker met de bakker.

0: Zeer welkom bij M&M Throwback. Met de beste songs ever.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
0: Betere combinaties op een zaterdag- en zondagochtend bestaat er niet. En daarom elke zaterdag- en zondagochtend tussen 7 en 10 M&M Throwback. Wakker worden met de best songs ever. Het bewijs met Katy Perry. Straks ook John Newman. Milky komt er ook nog aan. Dus je zit goed op deze zaterdagochtend. Zeker ook omdat het een druk weekend wordt op sportvlak, toch? Run to Kick is er onder andere dit weekend. Ook levensloop op heel veel plaatsen. En ook sportief online. Want het WK Fortnite is dit weekend ook bezig in de Lotto Arena. Dat is een superpopulair spel online. En het is ook een beetje de seizoensfinale daar in de Lotto Arena. Het gaat ook over $2 miljoen dat het daar gewonnen kan worden. Dus zeer straf. En de absolute wereldtop dat in Antwerpen gaat samenkomen. Dat is ook wel zeer cool om te zien. En ondertussen heb ik ook iets gespot over deze ladies. De Sugar Babes. Want ze gaan een nieuw album uitbrengen. Dat is al 26 jaar na hun debuutalbum. En er was natuurlijk die comeback. Ze waren helemaal terug. Dat was al een zeer goed moment. Ook in België hier gestaan. Maar er komt dus een nieuw album. Het gaat zeer simpel The Sugar Babes heten. Dat is niet lang over nagedacht. En de datum, zeer belangrijk. Volgend jaar 12 februari. Er is al een nieuwe single, Ghost. Maar ik stel voor dat we nog eens gaan focussen op de songs van vroeger, uiteraard. Ik beloof het, ik ga die misschien wel morgen in de playlist steken.
1: M&M Throwback.
3: No, I turned wrong. Left your heart zone. Is that what

0: We zitten met een jarige Henri Pépère. Je kent hem van Until the End, In the Mood. Maar een kleine quizvraag. Weet je nog welke song hij een remake heeft gemaakt op basis van deze? Ik wist het ook niet meer. Maar je gaat het direct horen, zometeen.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
0: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

31 jaar voor Henri PFR vandaag. Deze nog samen met Gabri Ponte. En The Feeling. M&M. Goedemorgen. Ik moet daar heel eerlijk over zijn. Als ik echt zoveel berichten zie in de app van VRT Max, een mens wordt er zeer gelukkig van. Want geef toe, als jij ook beseft, ik ben hier niet de enige die al of nog wakker is op deze zaterdagochtend. Het doet deugd. Dus ik scroll er even door, want het zijn er echt superveel. Erwin bijvoorbeeld, die stuurt al goeiemorgen op wandel voor 20 kilometer te Mechelen, te wandelen. Geniet van je weekend. Senne laat ook weten, bezig met grote werken in zijn machine. Dat zie ik toch op de foto. En vooral ook opstaan met goede muziek. Marleen, die stuurt ook al een goeiemorgen vanuit de Klingen. Rob, die is er ook al bij, nog wakker en onderweg naar huis na de nachtdienst. Jens, die heeft ook een foto doorgestuurd van inderdaad een kleine band die niet meer wou slapen en die honger had. Dus we zijn al wakker van 6 uur, laat hij weten. En ook mijn Mike ziet het er zeer gezellig uit, want hij stuurt, hey Evelien, we zijn onderweg naar Fantasialand en dat met al onze peetkinderen. Ik vraag me dan af, met hoeveel zit je in de wagen? Ik heb geprobeerd te bellen, maar het is niet gelukt. Ik snap wel dat het daar heel druk is en dat het daar mega gezellig is. Maar ik ben wel zeer benieuwd met hoeveel jullie onderweg zijn. Dus gooi die update vooral nog aan in de app van VRT Max. En ik gooi er ondertussen nog een bijstel tegen.

Ik ga je nu al waarschuwen. Er komt een beetje romantiek aan. Maar het heeft een zeer goede reden. Eerst naar de weg, want tot maandagochtend is op de Brusselse ring in Tervuren de vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt daardoor werken. Je moet er heel het weekend bovengronds omrijden en dat gaat toch problemen geven. En op de Antwerpse ring richting Nederland, daar wordt er op dit moment ook gewerkt tussen Antwerpen-Oost en Deurne. Daar zijn maar 2 rijstroken beschikbaar en tot 9 uur deze ochtend is dat zelfs maar eentje. Romantiek op zaterdagochtend. Het moet kunnen. En het komt vooral door een throwback-artiest die heeft aangekondigd dat hij op dinsdag 7 september richting de Lotto Arena komt met zijn Just Getting Started World Tour. Het is een ex-boyzone-gerel genaamd Ronan Keating. En als er één nummer is dat je van Ronan Keating moet kennen, dan is het deze uber-klassieker.

0: Nienke Stuurt. Dit was onze openingsdans. 4 jaar geleden van Ronan Keating. When you say nothing at all. Dan zou ik zeggen, ga naar dat concert en zing het live mee. En dans het ook live mee. Zeer leuk. M&M. Throwback Takeover. Ik heb die Ronan Keating echt al lang niet meer gehoord. Dus zeer blij dat hij terug aanwezig was hier in M&M Throwback. Maar misschien heb jij ook wel zo'n song waarvan je zegt van, ja ja, die moet dringend in de playlist. Het mag er eentje uit de teens zijn, uit de nillies, uit de 90s. Jij beslist door vooral de titel en de artiest door te sturen in de app van VRT Max. Dus laat maar eens zien met welke song wil jij M&M Throwback hier volledig overnemen vlak voor 8 uur. Nu in de app van VRT Max. Titel en artiest.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japans.
4: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, yellow. Dag manneke.
6: Hey.
5: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
6: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
5: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
6: Ook landbouwer.
5: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
6: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
5: Ah, slim.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M.
9: M&M Throwback.

0: We wisten al dat heel bekend Vlaanderen ging gaan. Maar we wisten gewoon niet naar wie of naar waar. Die duidelijkheid is er deze week gekomen dankzij twee mannen.
1: 22 minuten stomme vragen aan...
2: Koen en Chris van Clouseau.
0: Want het zijn de mannen van Clouseau die hun eerste stadionconcert ooit gaan geven in het Koning Boudewijnstadion op woensdag 4 augustus. Dus dat is echt, dat is insane. En het leuke is, ze hebben ook nog tijd gemaakt bij Sander, bij Imaan, om 22 minuten stomme vragen te doen. Ja, ja, de leukste podcast ter wereld, absoluut. En het was, ik moet echt heel eerlijk zijn, het was echt ook met zeer mooie vragen. En misschien nog wel mooiere antwoorden.
3: Wat is het laatste dat jullie van de kinderen hebben geleerd?
2: Oeh, dat is een hele schone. Onze nono die zegt mij regelmatig, papa, wanneer is de laatste keer dat je mij gezegd hebt dat je mij nog graag ziet? En dan zeg ik, maar nono, ik toon dat toch elke dag? Ja, ja, maar ik moet dat gewoon ook af en toe eens horen. En dan zeg ik, nono, ik hou echt heel veel van u. Oké, dan papa. Maar wacht er niet meer zo lang mee om dat volgende keer te zeggen.
4: Jij meent dat?
2: Mooi, hè? Ja, ja, ja, zeker.
3: Maar dat is zeker, mooi.
2: Zeker. En ons Sita, die belt ook meer om meer zo. En dan laat hij mij ook wel voelen van... Hé, hey, maat, oké, je hebt de truc. En ik ben heel fier op u. Maar... Dus we are there, hè. En dat is goed, die kinderen wijzen nu daarop. Ik vind dat mooi, zeker, absoluut. En dan had die week daar weer mee gehad dan. Nee, totaal niet.
0: Echt zeer mooi om te horen, uiteraard. En dat is niet alles natuurlijk, want uiteraard hebben Sander en Imaan ook een beetje proberen doorprikken over het stadionconcert. Niet te vergeten. Nu woensdag, de officiële ticketverkoop voor woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion. Maar ja, we zitten er zo nog iets extra in zo.
5: Zeg, special guests.
2: Zeg.
5: Al over nagedacht.
2: Ja, we vroegen ons af. Wat doe jij? Oh, nee. Dat is nou spijtig.
5: Oh, ja.
2: Dat gingen we juist een primeur geven.
5: Allee. Ah, nee. Ze geeft ons twee letters die er ergens in. En dan gaan we erop schikken tot als het zover is.
2: Ah ja. P, puntje, puntje, puntje, puntje, L.
3: Ik zie Koen zo kijken van... En wie bedoelt je nu?
5: Zie, maar nu heb je iets om over te schikken. Leuk.
2: Kom, jongen. Ik heb 22 minuten de tijd gehad. Bye, allemaal.
0: Ja, je kan er zelf ook een beetje op schikken, natuurlijk. De naam die hier op de vloer het meest is rondgegaan... Ja, dat is toch wel Pommelien Thijs. Maar zal het zo gemakkelijk zijn... Ik zou ook nog durven zeggen dat Clouseau, dat ze er echt zo een moeilijke raadsel van gaan maken. Het kan natuurlijk. Wat zeker ook een van de mogelijkheden is, dat is om niet te lang te wachten om die podcast 22 minuten stomme vragen volledig te beluisteren. Met Koen, met Chris en met Clouseau, de app van VRT Max. Yeah.

Rudimental. Ella Air op jouw zaterdagochtend. M&M. Throwback Takeover. Met ook het moment dat jij de beslissing neemt om de app van VRT Max open te klikken, door te duwen op M&M, een berichtje te sturen. En vooral met een titel en een artiest dat ons volledig terug meeneemt naar een paar jaar geleden. En ook Elsie heeft dat gedaan. En zeer blij dat ze die hebt doorgestuurd. Want het is er eigenlijk eentje voor de dochter. En dat is altijd extra leuk natuurlijk als je iemand trakteert op een zeer goede song van vroeger. En je kent hem sowieso. Je hoort hem binnenkomen. En je denkt, ja, ja. Speciaal voor de dochter, want ze heeft vandaag nog een examen. 26 september. Ik vraag me af in welke categorie dat is. Maar komt goed, sowieso. Een goede motivatiesong. Het kan echt veel doen. Met deze Timbaland en Carrie Hilson komt dat helemaal in orde. Dit is The Way I Are. Goedemorgen. Een goede motivatiesong. Het kan echt veel doen. Met deze Timbaland en Carrie Hilson komt dat helemaal in orde. Dit is The Way I Are. Goedemorgen.

0: Vanavond op VRT1.
1: Mijn ma kon heel goed naaien, hè. En ze had in Brussel een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, hè? Als de pastoor, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè. Dan moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
0: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen zijn beste verhalen en moppenprijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper en Fry. Alvast veel kijkplezier.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Helene van der Beke.
6: Een AI-programma zette beelden van gebruikers online. Dat was een programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT op het internet gepubliceerd hebben. Het is niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het gaat om beelden van echte mensen of beelden gemaakt door artificiële intelligentie. Het bedrijf zou de meeste gegevens intussen offline gehaald hebben. Eerder waren er nogal incidenten met AI-programma's. Verschillende tech-specialisten en toplui van bedrijven hebben al opgeroepen om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En dieven hebben met artificiële intelligentie de grootste bank van Italië opgelicht voor tientallen miljoenen euro. Ze bootsten met AI de stem van een advocaat na en overtuigden een topman van de bank om een grote overschrijving toe te staan. 95 miljoen euro werd zo overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte de fraude wel snel en kon een deel van het geld recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig spoorloos. In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust en het gemeentelijk rampenplan is intussen wel opgeheven. Buurtbewoners houden de ramen en deuren best nog gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gots en Dodi Luke

0: Bakayoko scoorde de doelpunten. Charles de Ketelaere zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
1: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn. De tweede helft moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
0: Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
2: De Koning. De slimme kijk op ramen. M&M.
3: Wakker worden met de best songs ever. Evelien de Bakker.
4: Dat inclusief een zacht zonnetje en natuurlijk ook de beste songs hier op M&M Throwback. Usher en Pitbull nu.

de perfecte start van jouw zaterdagochtend. Dat is met Usher en Pitbull en vooral met Eminem Throwback. Ik zie het zeer graag gebeuren in de app van VRT Max. Veel leven daar. Onder andere Lenaïk, liever, die heeft al een bericht gestuurd. Want ze gaat met de dochter gaan paardrijden vandaag. Zito, die is dan weer met de vrienden op stap. Die vertrekt straks naar Antwerpen voor het WK Fortnite. En Nina, die staat in de keuken pannenkoeken te bakken. Laat het smaken, geniet ervan.

0: Dat is wakker worden met Eminem Throwback en Survivor Eye of the Tiger.
1: Eminem Throwback.
0: Wakker worden met de best songs ever. Dat doe je elke zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. En dat is vandaag niet anders uiteraard. Straks, ik zie ook staan, een Clean Bandit bijvoorbeeld. Ook een bepaalde song waar jij over gaat mogen beslissen of die nog terechtkomt in de playlist van Eminem Throwback, ja of nee. Dus de app van VRT Max, hou die zeker dichtbij, want ik heb jouw mening zeer hard nodig. 8:10 nu. Het is een zachte zaterdagochtend. De zonnetje is er al bij. En morgen heb ik gezien dat het zelfs richting de 27 graden gaat gaan. Moeten we toch even checken bij Jacot. Dat gaan we straks ook doen rond 8:30. En natuurlijk staat er vandaag ook weer veel op de planning. Zeker op sportvlak, maar laten we nog even teruggaan naar gisteren. Want het was natuurlijk de eerste wedstrijd van onze Rode Duivels sinds het WK-voetbal. Het debuut ook van de nieuwe trainer, Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach. Het is goed gegaan tegen Italië, dat is al een geruststelling. Ze hebben gewonnen met 0-2. Maar ik weet niet of je het hebt gezien, maar op een bepaald moment was er eigenlijk redelijk op het einde een klein opstootje met Romelu Lukaku. Ik ben het online overal aan het tegenkomen op dit moment. Het was met Donnarumma. Dat is langs de kant van Italië. En op een bepaald moment zie je dat, echt redelijk op het einde, zie je dat Lukaku zijn vinger op zijn mond legt richting de doelman. En hij steekt ook nog eens twee vingers op. Je denkt dan, zou de eindstand wel kunnen zijn van die dag. Maar het gaat ook wel iets verder. Want met Inter en Napoli heeft Romelu Lukaku al twee landstitels in Italië gepakt. En bij Donnarumma staat dat op nul. Dus het zorgde wel een beetje voor vrevel. Je moet het online maar eens bekijken, want je vindt het overal. Ook op Sporza. Maar laten we nog eens vooral terugluisteren naar bijvoorbeeld Senne Lammens. Want die heeft ook een zeer mooie job gedaan voor onze Rode Duivels. En die was uiteraard met de 0-2-winst zeer tevreden.
2: Ja, het heel veel deugd. Zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En wat ook niet heel veel dagen voorbereiding, dus het was heel moeilijk om alles erin te krijgen. Maar ik denk dat ook de coachingstaf dat heel goed heeft gedaan.
0: Zeer benieuwd wat het tegen Frankrijk gaat geven, want dat is nu maandag al in het Koning Boudewijnstadion. Het zal waarschijnlijk wel andere koep zijn, maar dat is vanaf 9:15 dat je dat op Sporza maandag gaat kunnen volgen. Maar laten we vooral ook focussen op vandaag, want de grote prijs van Azerbeidzjan in het Formule 1, dat kan je volgen. En natuurlijk zeer belangrijk op het WK Montreal in het wielrennen. De wegrit van onze vrouwen met onder andere een Lotte Kopecky om naar uit te kijken. Je kan het volgen via Sporza en via VRT1 vanaf 20:00. 3:20.

0: zeer benieuwd of je die echt wil terughoren, meer wil horen in M&M Throwback. Of net niet. Jij gaat beslissen zometeen. Is het een vliegtuig?
1: Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Recupel. Zegt je audioconsole game over? Recycleer hem.
4: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: M&M.

0: Milking en Run. M&M Throwback.
1: Wakker worden met de best songs ever.
0: En die bepaal jij. Maar nog genoeg throwback-artiesten die hun weg vinden naar België uiteraard. En het is altijd cool om te zien en te horen als er een bepaalde zaal wordt geboekt en dan blijkt dat die veel te klein is. Want de mannen van Simple Plan die kwamen naar de AB in Brussel. Maar zij moeten verhuizen liever naar Voorstationaal, want er was zoveel vraag naar tickets. Dat ze hebben gezegd van, ja, dit kan niet. We gaan er gewoon een grotere zaal tegen kletsen. En dat hebben ze gedaan. Dus volgende week maandag, op 5 oktober, dan staan ze in Voorstationaal. En dat gaat de moeite zijn, dat weet je. Maar ik dacht, ik ga de proef even op de som stellen. Zeggen ze dat zo? Ja, toch? Maar ik was even aan het twijfelen. Maar goed, we gaan het even in de praktijk brengen. Dat is misschien beter. Want ik wil even zien hoe zot er wordt gereageerd op een song van Simple Plan hier in de playlist in M&M Throwback. Dus jij mag beslissen of deze meer gaat gedraaid worden, ja of nee. Wil je dat effectief zien gebeuren, horen gebeuren, dan stuur je zo meteen Throwback in de app van VRT Max. Wil je de song toch buiten kieperen, dan stuur je gewoon een vuilbak door in die app van VRT Max. Dus jij beslist of deze Simple Plan met Summer Paradise vaker gaat passeren, ja of nee.
1: 3, 2, 1...

heerlijk om te zien in de app van VRT Max dat er geen twijfels zijn. Throwback, throwback, throwback, stuurt Lisa door in die app van VRT Max. Ook Jurgen is overtuigd. Ik ga volgende week zelfs kijken naar Simple Plan. Nostalgie. Nikita die stuurt ook 3 hartjes door. Dus het kan niet anders dan dat hij doorgaat. Ook nog een suggestie van Nele trouwens. Het mag ook de versie van alleen Simple Plan zijn, zonder Jean-Paul. Geroteerd. En ook Mark laat weten, yes, yes, yes. En er is trouwens ook een versie met MKTO. Zeer waar. Maar dus die Simple Plan, Jean-Paul Summer Paradise. Die gaan we nog meer horen in M&M Throwback. Ik noteer het. Merci om te laten weten in de app van VRT Max. En zo doen we het hier altijd, hè. Elke zaterdag en zondagochtend mag jij beslissen welke song effectief blijft of moet gaan in de playlist van M&M Throwback. Merci daarvoor.

0: Zometeen een nummer van Kesha. En het is dus niet TikTok aan de klok. TikTok aan de klok, het is wel 8:30. Goedemorgen, Helene.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws voor ons.
1: Ja, er is alweer een incident gebeurd met artificiële intelligentie. Een programma van OpenAI zette ongevraagde beelden van gebruikers online. De meeste zijn intussen wel weer offline gehaald. Verdachten van homohaat zijn vaak minderjarig. Uit cijfers van de politie blijkt dat dat vorig jaar bij bijna de helft van de verdachten zo was. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen tegen Italië met 0-2. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Helene. Tot maandagochtend is op de Brusselse ring in Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt daardoor werken. Je moet er heel het weekend bovengronds omrijden en daar wordt wel hinder voorspeld. Op de Antwerpse ring richting Nederland wordt er dit weekend gewerkt tussen Antwerpen-Oost en Deurne. Daar zijn maar 2 rijstroken beschikbaar. En tot 9 uur deze ochtend is dat er zelfs maar eentje. M&M. Evelien de Bakker.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
1: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Een prachtige zaterdagochtend is het nu sowieso al. Want hier in Brussel zie ik de zonnestraaltjes toch wel komen, Jacot. Dus dat ziet er goed uit, denk ik, voor vandaag.
3: Ja, voor Brussel zeker en vast. Over het westen van het land, provincies West- en Oost-Vlaanderen, een stukje van Antwerpen, gaan we wel wat meer wolken zien vandaag, met daar eventueel wat licht gedruppel. Maar dat maken we dan morgen weer helemaal goed, want dan zien we de zon overal schijnen. Nu, de temperaturen vandaag die liggen rond zo'n 21 graden in het centrum en 19 graden aan zee. Morgen liggen die een stukje hoger, dan krijgen we 4 of 25 graden, met misschien zelfs lokaal een 26 graden, met dus meer zon dan vandaag sowieso. En dan volgende week krijgen we op maandag een beetje een wisselvallige dag, met af en toe wat lichte regen of een buitje. Maar op dinsdag wordt het dan weer zonnig en zeer warm, want dan kunnen de temperaturen weer oplopen tot 28,
2: goh,
3: misschien zelfs een lokale 29 graden.
2: Amai, de zomer is helemaal terug ineens.
3: Ja, inderdaad.
2: Heerlijk, maar we gaan er sowieso aan genieten. Dankjewel, Jacot.
3: Alsjeblieft.
4: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ga met M&M naar Verity.
9: Why can't your wife finish her book series?
10: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
11: You really want to know?
8: Geheime obsessie.
12: I'm a little bit terrified.
10: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
8: Check het M&M kanaal op VRT Max.
10: En wie weet ga jij naar Verity.
8: Vanaf 30 september in de bioscoop.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. Min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
14: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
17: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut, met de pro van
17: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: M&M
18: Throwbacks. I lift you up to the high.

gisteren een nieuw album uitgekomen van Shawn Mendes, Illuminate, maar voor de 10e verjaardag daarvan. Van zijn debuutalbum en er staat ook een nieuwe song op. M&M Throwback. She'll Be The One. Track nummer 16. Als je het meteen wil zoeken, dan weet je gericht waar je naartoe moet gaan. Van Shawn Mendes. En hij was trouwens niet de enige die gisteren een nieuw album of een specialer album heeft uitgebracht. Want het was ook wachten op Taylor Swift. Ja, er ging ook een deluxe versie uitkomen van haar album The Life of a Showgirl. Met ook 4 nieuwe songs. En ze heeft vooral geteased naar deze Patient Zero.

veel om te ontdekken dus dit weekend. Van Shawn Mendes, van Taylor Swift. En natuurlijk, morgen zijn er MTV VMA's. Met ook kans of kansen op beeldjes voor Taylor Swift. Dus hou het zeker in de gaten. Dit is nog eens Love Story.

Calvin Harris en zette het online. Het officiële certificaat van een wereldrecord. En dat voor grootste publiek bij een DJ-set van één artiest. Hij heeft het flink, Calvin Harris, een paar maanden geleden. Dat was in Brazilië. 1,6 miljoen mensen heeft hij dan op straat gebracht. Goed voor een wereldrecord en officieel bevestigd deze week. Dus heel goed gedaan.

0: half uur terug met songs 2010 tot eind 2019.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Iedereen

0: ouders.be. Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
1: Ben je op zoek naar je eerste job?
2: Zo klaar voor.
1: Of is het tijd voor een carrière switch?
3: Ja, zo klaar voor.
1: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
4: Zo klaar voor.
1: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat

0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur. VRT Nieuws. Met Helene van der Beke.
1: Er was alweer een incident met artificiële intelligentie. Een AI-programma zette beelden van gebruikers ongevraagd online. Dat was bij het bedrijf OpenAI, legt onze technologiejournalist Tim Verheijden uit.
2: OpenAI heeft AI-agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Wat er op die foto stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn.
1: Er waren eerder nogal incidenten met artificiële intelligentie. Techspecialisten en toplui van bedrijven hebben opgeroepen om daar een rem op te zetten. En dieven hebben met artificiële intelligentie de grootste bank van Italië opgelicht voor 95 miljoen euro. Ze bootsten de stem van een advocaat na en overtuigden een topman van de bank om een grote overschrijving toe te staan naar buitenlandse rekeningen. De bank kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig spoorloos. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. De overgrote meerderheid van de verdachten zijn Belgen, maar Vlaams Belang wil dat ook de herkomst van daders wordt geregistreerd, zegt Van Hoeken.
3: Eigenlijk zijn we met die nationaliteitscijfers bitter weinig. En om een probleem aan te pakken is het vooral belangrijk dat we het probleem kunnen benoemen. En dat kan eigenlijk enkel als we een duidelijk zicht hebben op ja, welke gemeenschappen zijn er eventueel oververtegenwoordigd in die cijfers.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is opgeheven. Buurtbewoners houden wel nog best de ramen en deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in

0: Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Luque Bacchio scoorde één van de doelpunten. De zware voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel werkt, zegt hij.
1: We hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd, dus de trainer heeft snel ons laten begrijpen wat zijn ideeën zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. En ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
0: Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
2: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: M&M.
4: Wakker worden met de best songs ever.
3: M&M throwback.
4: Evelien de Bakker.
5: Welke throwback-artiest komt er volgend jaar met een nieuw album? Een beetje onverwacht. Ik ga het je zo meteen vertellen. Goedemorgen.

0: Wakker worden met de best songs ever. Je doet het elk weekend met Eminem Throwback. En dan kan deze natuurlijk niet ontbreken van One Direction.
1: Eminem Throwback.
0: 9:06 op jouw zaterdagochtend. Zeer welkom als je er nog maar een paar minuten bij bent. Maar ook als je er al de volledige 2:06 bij bent. Want dit is natuurlijk hoe je wil wakker worden op jouw zaterdagochtend. Met een aangenaam zonnetje. Dat is al een leuk vooruitzicht. En zeker omdat je weet dat het morgen terug richting de 27 graden gaat. En dinsdag zelfs ook een beetje richting de 30 graden. Allee, een beetje. Ja, het is echt 28, 29, lokaal 30 graden. Jacot daarnet bevestigd hier in Eminem Throwback. Dus hallo, lichte nazomer. Zeer welkom ook. Maar zeker iets om naar uit te kijken natuurlijk. En je gaat ervan genieten. En zeker als je vroeg aan de dag kan starten. Dus een goede tip voor morgen. Vroeg de wekker zetten. En dan kan je nog langer van het heerlijke zonnetje genieten. Ik ben ook zeer blij dat ik je ga meedelen dat heldinnen uit de Nillies helemaal terug zijn. Je wist het al, want de comeback is gemaakt 2 jaar geleden. Nee, dat is niet waar, 1 jaar geleden. 2025, amai, ik ging al iets vooruit. Nee, in 2025 waren ze terug. De Sugar Babes. Dan hebben ze ook opgetreden in de Lotto Arena. Afgelopen juni was er ook nog een optreden op Live is Live. En nu hebben ze laten weten dat er zelfs een nieuw album aankomt. En het is dus de originele Sugar Babes. Dus het is echt 26 jaar na hun debuutalbum dat er een nieuw uitkomt. Er is maar één titel dat dan mogelijk is. En dat is Sugar Babes. Ik vind het een zeer goede titel. Absoluut. Wanneer je het mag verwachten, dat is op 12 februari volgend jaar. Dus je kan al beginnen aftellen natuurlijk. Met een heerlijke vooruitzicht op Sugar Babes en richting 2027. Zeer goede keuzes.

0: Met een gebroken hart kan je in je bed gaan liggen, veel ijs eten, janken. Of je kan doen zoals Bon Jovi en gewoon een nummer overmaken. You give love a bad name. En een kleine middelvinger naar de ex.
1: M&M Throwback.
0: Het was ook een zeer leuke ervaring. Stel het je voor, dit weekend, je gaat ergens wandelen. En ineens merk je op, ah, daar wordt gezongen. Gitaar erbij. Oh, er zitten een paar artiesten. Ik ga eens gaan kijken. En wie zie je daar ineens? Mr. Justin Bieber. Het is gebeurd in L.A. in een gezellig parkje. Afgelopen dinsdagmiddag, ja, dan heeft hij daar Daisies gezongen. Onder andere heeft het daar iedereen verbaasd. Oh, en het was zelfs met kindjes erbij. Die op een bepaald moment naar hem kwamen. En er was iemand, echt een kindje dat erbij kwam met een banaan. En Justin Bieber zei echt van, het leven is toch mooi. Je loopt hier rond in het park en je hebt een banaan bij. Mega schattig. Maar natuurlijk, het mini-optreden, als ik het zo mag benoemen, was natuurlijk ook absoluut de moeite.

Leuk toch? Zeker met de beelden erbij. Dus ga het zeker checken online. Je vindt ze overal super vlotjes. En ik dacht, ik heb nog eens zin in een goede oldschool Justin Bieber. En ik denk jij ook. Daarom luister je ook naar M&M Throwback. Wat dacht je nog eens van deze? As long as you love me. M&M.

0: Voor over een kleine 10 minuten.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Ga met M&M naar Verity.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
5: You really want to know?
2: Geheime obsessie.
6: I'm a little bit terrified.
4: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
2: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
4: En wie weet ga jij naar Verity.
2: Vanaf 30 september in de bioscoop. Knaldi.
7: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Je informeren voor je gaat renoveren?
9: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
8: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
9: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
8: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.nl.

Het was een zotte week qua aankondigingen. Cluzo bijvoorbeeld, die hun eerste stadionconcert ooit gaan geven in het Koning Boudewijnstadion. Maar een Hilary Duff, die ook voor de allereerste keer richting België komt. Het gaat in 2027 gebeuren, op zondag 16 mei in Vorst Nationaal, met haar The Lucky Me Tour. Ik ben die zelf vorige week gaan bekijken in Londen. En ik kan bevestigen, het was een serieuze moeite. Dus als je Lizzie McGuire of Hilary Duff live wil zien, zeker.

berichtje van Leen in de app van VRT Max. Ik hoop zo hard op tickets. Ja, nu vrijdag om 10:00 ochtends. Dan moet je erbij zijn voor dat concert van Hilary Duff. Dus mis het absoluut niet, want het is de eerste keer dat ze naar België komt. Niet te missen, absoluut. Tot maandagochtend is op de Brusselse Ring in Tervuren de vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt daardoor werken. Je moet er heel het weekend bovengronds omrijden, dus dat wordt veel problemen daar. En op de Antwerpse Ring richting Nederland, daar wordt er dit weekend ook gewerkt tussen Antwerpen-Oost en Deurne. Daar zijn er op dit moment maar 2 rijstroken beschikbaar. M&M's.

0: tot 10.
1: Een half uur lang gaan we focussen op het beste van 2010 tot eind 2019. En dit is toch wel perfect. M&M Throwback.
2: M&M. Evelien de Bakker. Shiny.

0: replay. En nu genieten van de songs uit de teens. Met zometeen ook Florida en David Guetta.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
2: Slim? Wat is daar nu slim aan?
3: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
2: Huh?
3: Bij ramen van De Koning kiest je slim.
2: Hoe?
3: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
2: Dat is inderdaad slim.
3: Ja, hè?
2: Laat nog eens horen.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
6: Wow.
5: Van Vibra.
7: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
7: En zaterdag skatesweekend.
6: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
7: Wow.
5: Van Vibra.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,99.

berichtje van Ibe in de app van VRT Max. Onderweg naar een verrassingsweekend met mijn vriend. En de muziek geeft ons zo'n goede vibe. Helemaal top, nog 1 uurtje rijden. Komt helemaal goed, zeker met 9:50 en nog tot 10:00. En als we eens gaan terugkijken naar de Nillies, dan kan je deze vrouw... Bekend uit de 90's uiteraard, de Nillies, de Teens en tot nu toe nog altijd Britney Spears. Onder andere met Gimme More, maar gooit die samen met

maar wel een van de leading men, Will I Am. Dat heeft uiteraard wat impact. Een Will I Am samen met een Britney Spears, die zijn samengekomen in de teens. En voor wat een song was dat? Een beetje vergeten en zeer onterecht deze. Bring the action.

Favorietje van Lucy stuurt ze door in de app van VRT Max. Jonas Brothers en Sucker. I'm a sucker for you. Dat betekent bijna het einde van 10 tot 10. Oh. Ja, ik snap het. Maar morgen zijn we terug, uiteraard. Elke zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10 met M&M Throwback. Zometeen jouw M&M 50.

0: Maandag 28 september, 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Doei.

0: Hele goedemorgen, het is 10 uur. 14 nieuws. Krijg je van Helene van der Beke. Verdachten van homohaat zijn vaak minderjarig. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. Vorig jaar werden 600 van die haatmisdrijven geregistreerd. Dat zoveel daders minderjarig zijn, is opvallend, zegt Van Hoeken.
1: Dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen. En een tweede iets dat bijzonder opvalt, is dat er duidelijk wel clusters zijn. Dus we zien bijvoorbeeld dat meer dan 1 op 6 van alle feiten in Brussel wordt geregistreerd. Kijken we dan naar Brussel zelf, dan zien we dat een kwart ongeveer in Molenbeek zit bijvoorbeeld. En op de tweede plaats komt dan Antwerpen en op de derde plaats Gent.
0: Er is alweer een incident gebeurd met artificiële intelligentie. Een AI-programma van het bedrijf OpenAI heeft beelden van gebruikers ongevraagd online gezet. Intussen zijn de meeste wel weer offline gehaald. Onze technologiejournalist Tim Verheijden legt uit wat je kan doen om je tegen zoiets te beschermen.
2: Dus er zijn 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen aan ChatGPT hebben gegeven van accounts met toestemming voor het trainen van data. Maar je moet weten, bij de meeste chatbots staat die toestemming voor training standaard aan, tenzij je die zelf uitzet, dus dat kan misschien geen kwaad.
0: Techspecialisten en toplui van bedrijven hebben onlangs ook opgeroepen om een rem te zetten op de ontwikkeling van AI. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening ligt op dit ogenblik stil, omdat het erg hard regent in Nepal. Dat vertelt correspondent Davy Boerema vanuit het rampgebied.
3: Dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten en daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
0: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen met 0-2 tegen Italië. Doelman Senna Lammes is blij met het resultaat en met de coaching van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
4: Het heeft heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen. En dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
0: Vandaag overwegend droog met wat wolken.

0: tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer, met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum. M&M.
1: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe.
3: Ja, vandaag niet alleen zon in de lucht, maar ook de zon op je radio. Want we gaan weer al jouw favoriete songs van het moment spelen. Een hele goede morgen.
2: 3.
3: Vorige week stonden Aaron Blommaert en Zoe Levi op 3 met hun hit Tranen van Goud.

Voilà, maar zoals je weet kan alles veranderen, want jij hebt gestemd. We beginnen vandaag bij de jarige en dat is Henri Pievert met Sola. Goedemorgen.

32 kaarsjes blaast hij uit vandaag. Gelukkige verjaardag, Henri Pievert. We zijn goed vertrokken, maar zoals je weet maak jij de lijst door te stemmen op VRT Max. Deze kreeg wat minder stemmen deze week. 8 plaatsen gezakt. Komt op 49. H met R&B.

Antoon met de enige. Er is weer naarstig gestemd op VRT Max voor jouw favoriete songs. Zometeen krijg je de eerste nieuwe van vandaag. Dat is er eentje van Berre, Loving Each Other. Maar eerst hoor je de songs die de lijst niet meer gehaald hebben.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
3: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: M&M
8: 50.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Dat is stevig, hè? Zo direct op je zaterdagochtend. We gaan even direct naar de rustigere sferen.
2: M&M 50.
1: Twee gestegen, staat op 43. Bas Serra met All Because of You. Goedemorgen.

0: Hoe dan ook, van Maxime en Babette. Je mag me altijd sturen in de app van VRT Max wat jij gaat doen vandaag. Als je iedere week luistert, dan weet je dat ik altijd benieuwd ben en dat jij mij eigenlijk inspiratie geeft voor mijn zaterdag. Dus stuur me misschien... Ja, ben je gewoon aan het kateren? Had je een drukke vrijdag? Misschien zit je wel gewoon in de zetel heel de dag. Is ook gewoon prima. Misschien moet je wel in de tuin werken. Moet je gewoon werken? I don't know. Laat het mij weten in de app van VRT Max. En als je dan toch daar aan het scrollen bent, dan kan je ook nog iets doen. Dan kan je stemmen voor jouw top 3 van de M&M 50. Want elke zaterdag komen wij hier tussen 10 en 1 uur samen om samen af te tellen naar jouw nummer 1. Dus daar kan je dan stemmen voor die top 3. En we zijn nog altijd aan het wachten op die hoogste nieuwe. Wie of wat dat gaat worden, dat kom je denk ik dit uur nog te weten.
1: En toen, na de... Tuur had geghost?
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Je meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: M&M
14: 50.
13: 40.

0: Ik ben al eens gaan kijken in de app van M&M en zoveel mensen vertrekken op vakantie. Ik ben jaloers.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de M&M 50.
0: Ja, daar wachten we nog op, hè. Deze nieuwe is een beetje zoals bij Zara Larsson. Tijdens de tour vraagt Jason Derulo soms dat iemand komt meedansen op het podium. Wat ik wel leuk vind, is Mi Chico van Jason Derulo. Dus hier is die jouw hoogste nieuwe.

ben nog eens gaan kijken in de app van VRT Max en het is de moeite. Chloe Salens zegt, hey Charlotte, wij zijn onderweg naar een weekendje Efteling. Sorry, maar ik ben zo jaloers. Hoe leuk is dat? Ik wil ook nog eens naar de Efteling. Ik ben daar maar één dag in mijn leven geweest. Chloe, de volgende keer wil ik mee. Niels zegt, volleyballen doe ik op zaterdag. Goed bezig, Niels. Andy zegt, vandaag naar Cartagena in Spanje. Daar is vandaag een Romeinse stoet. Hoe cool is dat? Mannetjes, jullie maken mij heel jaloers, maar blijf vooral sturen. Wat ga jij vandaag doen op deze zaterdag? M&M 50. Let's go.

0: zou zomaar kunnen dat jij je favoriete song al gehoord hebt. Want zometeen alleen maar meer hits.
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn ma kon heel goed naaien, hè. En zat in Brussel, een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, als de pastoor, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè. Dat moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
1: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen zijn beste verhalen en moppenprijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper en Fry. Alvast veel kijkplezier.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende wind.
1: Beste verhalen en moppenprijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper en Fry. Alvast veel kijkplezier.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recupel.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Goedemorgen, het is 11 uur.
8: 14 nieuws.
7: Krijg je van Helene van der Beken.
9: Geweld tegen holibies komt vaak van jongeren. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies en transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren verdraagzaam zijn tegenover de holibie- en transgendergemeenschap. Belangenorganisatie Savaria is niet verrast, zegt Thomas Jans.
10: Wij horen van de jongeren zelf dat zij op school bijvoorbeeld nooit iets leren over seksuele oriëntatie of gender. Diversiteit, maar dat zij wel op sociale media continu geconfronteerd worden met negatieve berichten over LGBTQI+-personen. Eigenlijk is dat de enige informatie die zij vandaag krijgen. Misschien moeten we dan niet zo verbaasd zijn dat de acceptatie ook aan het dalen is.
9: Bij een schietincident op de houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg 1 persoon licht gewond geraakt. 2 mensen zijn opgepakt. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. De burgemeester van Aalst en de korpschef hebben de federale politie gevraagd om de zaak mee op te volgen. Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag plaats voor mensen met amyloïdose. Dat is een zeldzame ziekte waarbij eiwitten zich ophopen in organen en weefsels, zoals het hart, de nieren of het zenuwstelsel. Daardoor kunnen die organen beschadigd raken en kunnen er ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. De ziekte wordt vaak laat of niet herkend, zegt bioloog Joost Simkovits.
11: Het probleem met amyloïdose is dat de symptomen zeer diffuus zijn, omdat ze op allerlei organen kunnen ontstaan. Het duurt dan ook lange tijd voordat vaak de diagnose wordt gesteld dat het om amyloïdose gaat en niet om een andere nier- of hartziekte. De vroege diagnose is van cruciaal belang omdat de behandeling veel beter werkt in een vroeg stadium voor de schade aan de organen is aangericht.
9: In ons land hebben naar schatting 2500 mensen de ziekte. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening liggen op dit ogenblik stil, omdat het erg hard regent in Nepal. Dat vertelt correspondent Davy Boerema vanuit het rampgebied.
12: Dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten en daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
9: Vandaag overwegend droog met wat wolken en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
13: De Koning. De slimme kijk op ramen. M&M.
14: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
13: M&M 50. Charlotte Siebe.
7: Ooit komt er een dag dat de herfst echt begint, maar vandaag nog een lekker zonnetje en jouw 34 bazaar. Met Ooit komt er een dag.

weer leuke berichtjes in de app van M&M. Senai die zegt onderweg met de zoon naar zijn voetbalmatch in Capelle. Mijn zoon noemt Jason. Veel groetjes, Jason. En Loes die zegt ik ga de IKEA leegkopen met mijn lief Larry. Heel veel plezier daar, mannetjes.

Als je nu net je radio opzet, welkom, goedemorgen. Je bent bij de M&M 50. Ik speel hier jouw favoriete hits. En het is weer tijd voor een goeie kies, mannetjes. M&M 50. Al het langst in de lijst, Olivia Dean, staat op 31 met So Easy to Fall.

Noor. Neur wou ik zeggen. Noor stuurt in de app van VRT Max. Zo mooi. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Dat is het zeker. Schaduw van jezelf, van Line de Douw. Ja, mannetjes, de tijd gaat hier vooruit. En ik vind het altijd zo tof als ik soms eens een berichtje krijg op VRT Max in de app daar. Sylvie die stuurt zo bijvoorbeeld, ik zit momenteel bij de kapper. Ik loop deze middag mee in een modeshow voor een lingeriewinkel te deinzen. Voilà, Sylvie. Ik hoop dat het heel plezant is en congrats. Klinkt super cool dat je dat gaat doen. En ik heb hier zometeen nog fantastische muziek voor je klaarstaan. Misschien is dat wel de ideale muziek om tijdens de modeshow of er net voor die echte confidence boost af te spelen. Wat pijsdag.

0: tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Iedereen

0: www.ouders.be. Samen met Stupid geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ja, Natie Banaan.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
5: M&M.
0: M&M 50.
5: 29.

Material Lover van Sienna Spiro. Luc stuurt in de app van VRT Max. Dat is een nummer. Love it. Feel good, Jessie en classy. Dat is inderdaad helemaal waar, Luc. M&M 50. En dit is ook een nummer. Wel 13 plaatsen gezakt. Komt op 27 zo. Edge

Op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten vertragen op de binnenring vanaf Wezenbeek. Op de buitenring 10 minuten extra vanaf Leonard. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarmenkruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op de E411 richting Namen staat in Overijssen een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

0: door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe.
0: 25. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Filmfest Gent.
1: Van 7 tot 18 oktober.
0: Topcinema van bekende regisseurs.
1: En debuutfilms van de strafste makers van morgen.
0: Ga voor long, short of VR.
1: Met Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam.
0: Tickets via filmfestgent.be.
1: Samen met De Morgen, KNAK, VRT en M&M.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: M&M.
0: M&M 50.
4: Twintig.

Ze is toch fantastisch. Onze Judith, met Judith Not I, wou ik zeggen. Judith Not Sign Up For This, haar nieuwe song die ze ook in Nederland is gaan mogen brengen. Supercool. M&M 50. Roxy Dekker die zorgt natuurlijk voor een feestje met The Bare Minimum. Fantastische song, staat op 22.

0: Ik zag hier een berichtje in de app van VRT Max en ik heb daar zoveel vragen bij. Er staat, Laura stuurt, ik heb net 89 plastieke kleine eendjes verstopt bij mijn mama. Laura, waarom? De volgende song die is 23 plaatsen gestegen. Dat is kei veel. Dat is dan ook onze hoogste, alleen onze sterkste stijger. En Kato Peters die heeft hem nog geïnterviewd. Kan je terugvinden op de socials van M&M. En ik vond dat die wel heel goed overeen kwamen. Maar bon, jij kan daar ook mee over beslissen. Het is natuurlijk Jamie Miller met Baby Doll.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de M&M 50. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Jamie Miller, Baby Doll.

0: trainingsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
1: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Hele goedemiddag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Krijg je van Helene van der Beken.
7: In Aalst is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg geschoten en een man van 23 is gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. Twee verdachten, mannen van 23 en 24 jaar, zijn opgepakt en ze zijn intussen verhoord. Het verdere onderzoek zal nog moeten uitmaken of ze ook aangehouden worden. Het parket heeft een wapendeskundige aangesteld. Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag rond amyloïdose plaats. Bij die zeldzame ziekte hopen eiwitten zich op in organen zoals het hart, de nieren en het zenuwstelsel, met soms ernstige schade tot gevolg. Omdat de klachten vaak vaag zijn, wordt de ziekte niet altijd snel herkend. Nochtans is behandeling mogelijk, zegt moleculair bioloog Joost Simkovits.
8: Sinds een aantal jaren is er een eerste medicament op de markt voor amyloïdose, maar een bepaalde vorm van. En net zoals bij kanker gaat het om verschillende subtypes van ziektes en we kunnen één daarvan nu behandelen. En dat vrij effectief.
7: CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat schrijft Nieuwsblad. Wie zijn gasmeter en gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar nu bijna €1000 voor betalen. Daardoor durven mensen niet altijd over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Potuinen.
9: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050, wil overschakelen naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu €1000 moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
7: Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen. Dit keer in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat er 3 mensen zijn gedood. Oekraïne heeft al de olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. Het is een van de grootste in die regio. Van zijn kant heeft Rusland de voorbije uren meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij minstens 6 doden vielen, verspreid over het land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen, daarna wordt het opnieuw zonnig en warm tot 25 graden.
10: X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
6: M&M.
11: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
6: Charlotte Siebe.
5: Jouw top 3 die staat popelen om onthuld te worden. Maar nog even wachten, just a little. Het is jouw nummertje 17.

Allee, je hebt gehoord het. Alleen maar de goeikes. M&M 50. Luc stuurt in de app van VRT Max op naar nummer 1. Hier Ella Langley met Choosing Texas. Misschien heb jij voor deze gestemd. Magnetic van de Bausa.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust. Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja. Kom een keer kijken.
4: Amai, oh merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
8: M&M 50.

Mannekes, het is tijd voor de top 10. 3. Maar vorige week stonden Aaron Blommaert en Zoe Levi op 3 met Tranen van Goud. Wat een song.

En voor de derde keer stond Somber op nummer 1 met My Body Isn't Ready. Maar wat een ongelooflijke schijf is dat toch, mannetjes?

Voilà, en dan zijn we beland bij onze nummer 10. Richt die top 10 in met deze, Sienna Spiro, met Great Expectation. Ondertussen de vaste waarde van de M&M 50.

0: de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 15 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. Nog op de binnenring staat in Jette een defect voertuig op de rechter rijstrook. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarmenkruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe, M&M.
1: 9.

mannetjes. Er is iets gebeurd. Iemand is de top 3 uitgebonjourd. M&M. 4 plaatsen gezakt, staat op 7. Aaron Blommaert en Zoë Levi met Tranen van Goud.

0: Oh, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Je voelt het misschien, maar wij komen dichter en dichter bij die top 3. Dus als jij nu nog je mening de wereld in wil sturen, dan moet dat nu via VRT Max in de app. Daar kan je sturen wie van jou op nummer 1 mag staan. En niet vergeten op VRT Max ook te stemmen voor jouw top 3 van volgende week. Oké? Deal, deal. Mannetjes, ik vind het altijd zo spannend. We weten al dat Aaron Blommaert en Zoe Levi met tranen van goud die top 3 verlaten hebben. Dus het komt dichter en dichterbij. Spannend. Laat maar weten wie jij denkt dat in die top 3 staat in de app van VRT Max.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.

0: ouders.be. Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
1: De Kinepolis Studentkaart, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
6: Slim? Was daar nu slim aan?
5: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium. Huh? Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
6: Hoe?
5: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
6: Dat is inderdaad slim.
5: Ja, hè?
6: Laat nog eens horen.
5: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: M&M 50.

mannetjes. Het is zover. We gaan weten hoe die top 3 eruit ziet. We weten al dat Aaron Blommaert en Zoe Levi weg zijn. Want die hebben plaatsgemaakt voor deze cowgirl.

0: Jouw nummer 1, die kan jij op 16 mei 2027 in de Afelsdoom zien. Dat is nog altijd somber met My Body Isn't Ready.
1: M&M. Dit is jouw nummer 1 in de M&M 50.
0: Valasse en veel plezier zometeen. Vlieg het weekend in met Alexandra Gazzina. En jou hoor ik graag volgende week.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers. Alsjeblieft.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus.
7: Yes. Alsjeblieft.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer...

0: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
1: Goedemiddag, het is 1 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Helene van der Beke. De Vlaamse regering zit weer samen voor de begroting. Dit weekend moet er overlegd worden tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement om de plannen voor het komende jaar voor te stellen. De ministers moeten 1,5 tot 2 miljard euro vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. De gesprekken verlopen alvast in een goede sfeer, zegt Diependalen.
3: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
1: In Gent vindt vandaag voor het eerst een Belgische patiëntendag rond amyloïdose plaats. Bij die zeldzame ziekte hopen eiwitten zich op in organen zoals het hart, de nieren en het zenuwstelsel met soms ernstige schade tot gevolg. Omdat de symptomen vaak vaag zijn, wordt de aandoening soms pas laat ontdekt. Ook Guy Lippes kreeg de diagnose. Toen hij kampte met aanhoudende vermoeidheid, verwees een huisarts hem door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. En daar kreeg hij een hele hoop tests.
4: En daar een hele hoop testen en onderzoeken en 24 uur stalen enzovoort. En dan zeggen ze, ja, we weten dat er iets verkeerd gaat met uw nieren, maar we weten niet wat. Dus we gaan bij u een nierbiopsie doen. En dan hebben ze ook nog een beenmergpunctie gedaan, om zeker te zijn. Toen vlak voor ik naar huis mocht gaan, kwamen ze zeggen, ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, we weten wat u hebt. Het slechte nieuws, u hebt amyloïdose.
1: CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld hun warmtepomp. Dat schrijft Nieuwsblad. Wie zijn gasmeter en gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar nu bijna 1.000 euro voor betalen. Daardoor durven mensen niet altijd over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Potuinen.
5: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050 met overschakelen naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1.000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
1: Netbeheerder Fluvius werkt op vraag van de Vlaamse regering aan een plan om tegen 2050 het hele gasnet af te sluiten. Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen, dit keer in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat er daarbij 3 mensen zijn gedood. Oekraïne heeft de olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. Het is een van de grootste in die regio. Van zijn kant heeft Rusland de voorbije uren meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij minstens 6 doden vielen verspreid over het land. In de hoofdstad Kiev raakt 5 mensen gewond. Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
2: M&M. Alexandra.
1: Het is weekend en Owl City is er zometeen ook bij. Rechtstreeks van op jouw oude iPod in 2012 met een portie.

Wat is er eigenlijk met Owl City gebeurd? Dat heb ik mij de laatste weken echt nog wel actief afgevraagd. Ik heb een keer eens Fireflies gedraaid op M&M. Nu deze ook, Good Time, Owl City en Carly Rae Jepsen. En ik dacht, ik moet toch eens gaan checken wat er met die man is gebeurd. Want die was zo iconisch in de teens. En dan ineens, paf, was hij precies verdwenen uit de muzieksector. Dus ik ben eens gaan checken. En Owl City heeft in 2023 nog een album uitgebracht, Coco Moon. En dat klinkt zo. Hij is de dramatische tour opgegaan. Een hit is het niet geworden. Maar ja, om maar te zeggen, Owl City is dus niet dood. Ik heb daar dus dit stukje uitgeknipt om jou toch een beetje mee te nemen in wat er in godsnaam met Owl City aan het gebeuren is. Wel, dit dus. Dat is toch iets anders, hè? Ja. De Tornado van Owl City werd geen hit. Wel andere nieuwe muziek op M&M nu van Ash. Stop the Wedding.

0: Kings of Leon met Sex on Fire. Zometeen hoor je de DJ die je elke vrijdagavond om 10 uur hier op M&M ook hoort tijdens M&M Party.
1: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Ga met M&M naar Verity.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
5: You really want to know?
2: Geheime obsessie.
6: I'm a little bit terrified.
4: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
2: Check het M&M kanaal op VRT Max.
4: En wie weet ga jij naar Verity.
2: Vanaf 30 september in de bioscoop.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
10: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
13: He's so boring.
12: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
13: Marianne.
12: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
13: And Willoughby.
12: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.

DJ-licious. Just remember, we're forever young. Elke vrijdagavond om 10 uur op M&M oog te horen met M&M Party voor al jouw wilde en minder wilde vrijdagavondgelegenheden. Dus onthoud het voor volgende week. De crispy nazomerlucht waait hier binnen door het raam in de M&M-studio. Ik vind deze overgang van zomer naar herfst echt zo'n vibe. Het is nog warm, maar niet meer heet. Niet meer zo van zweten in 37 graden. Dat was er misschien net iets over. De lucht is fris, de zon schijnt. Dit is echt het weer waar je de hele week op hoopt voor in het weekend te hebben. Hoe ben jij er het beste van aan het maken tijdens jouw weekend? Ben je onderweg om een boswandelingetje te maken? Ga je misschien barbecuen vandaag? Ik denk dat dit wel een van de laatste weekends is om een barbecue te doen. Ja, misschien volgend weekend ook nog, afhankelijk van hoe het weer zich ontwikkelt verder. Maar dus misschien ga je vandaag barbecuen. Kan ook. Misschien ben je gewoon lekker gezellig in de tuin aan het genieten. Met een potje fruit en een drankje of zo. Met een boek. Let me know hoe jij aan het genieten bent van jouw weekend tijdens deze mooie zonnige zaterdag in de app van VRT Max. M&M.

echt groot, gelijk ons Berf. Het leven is zeer schoon. Vooral in het weekend. Cindy De Lange uit Deinze laat weten dat ze een zalige namiddagwandeling aan het doen is in de app van VRT Max. Marilyn van der Plaatsen laat weten, hier is er wel geen zon. Waar moet ik heen voor de zon? Wel, in Brussel is er wel zon. Dus ja, daarop was mijn uitspraak gebaseerd dat de zon schijnt. Dus je kan naar Brussel komen, maar als jij van ergens anders aan het luisteren bent en de zon schijnt bij jou, laat het zeker weten in de app van VRT Max. Dan kunnen we zeggen tegen Marilyn dat ze richting deze gemeente kan gaan om te genieten van de zon op haar weekend.

Starships. Deze zomer is nog maar net gedaan en Damiano David is al aan het dromen van de volgende. Dat is voor direct. Eerst nog dit. Op de ring rond Brussel is de vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor een kwartier extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 10 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. Nog op de binnenring een kwartier erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het vierarmenkruispunt, maar moet verplicht naar rechts, ook belangrijk. En op de E411 richting Brussel is bij Leonard een ongeval gebeurd op de busstrook. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

David met Next Summer. Het volgende nummer is van Swedish House Mafia en ze hebben daarvoor samengewerkt met Licka Lee. Die ken je van dit nummer? Dus we hebben Swedish House Mafia, die je heel goed kent van hun nummer Save the World. We hebben Licka Lee, die je heel goed kent van I Follow Rivers. Dat zijn de twee namen die zo officieel in de titel van het nummer staan. Maar achter de schermen hebben er nog veel meer mensen samengewerkt en meegeproduced aan het nummer. Waaronder de legendary producer Fred Again. Die ken je hiervan. Maria, We've Lost the Dancing. Dus ook Fred Again heeft zijn steentje bijgedragen bij Happiness is So Sad van Swedish House Mafia en Licka Lee. Die hoor je nu.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei, met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo bitter.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, oh, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: M&M.

Deze piano is al even geleden. Dus ik dacht, deze zaterdag kan wel wat The Script gebruiken. Uit 2014 met Superheroes. Dat begin is zo goed. Het gaat komen, hè. Het gaat komen.

I'm good. I'm good. I'm good. Pak dat mee als jouw motto van het weekend. Jason Verhagen, 26 jaar uit Haasteren, stuurt nog in de app van VRT Max. Mijn vriendin en ik zijn al helemaal in de herfstvibe. We zijn kaneelkoekjes aan het bakken. Ach, dat moet daar goddelijk ruiken bij jullie thuis. Ik moet zeggen, op vlak van eten zit ik ook echt al in de herfstvibe. Elke ochtend maak ik gebakken kaneelappeltjes bij mijn havermout. Oh, een vijgen daarbij, dat is echt de shit. Mocht je nog herfstige eetinspiratie nodig hebben, bij deze heb je er gehad. Of jij nu in de herfstvibe, zomervibe of iets ertussenin zit, Lucas en Steve zorgen voor de goede sfeer bij jou. M&M. Hey.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
4: Op, alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Goedemiddag, het is 2:00.
9: VRT Nieuws.
7: Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer

0: Vlaams parlement om de plannen voor het komende jaar voor te stellen. De gesprekken verlopen in een goede sfeer volgens Diependalen.
1: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
0: Federaal minister van Gelijke Kansen, Rob Beenders van Vooruit, zegt dat het probleem van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen uit alle lagen van de bevolking komt. Vanochtend bleek dat de verdachten in bijna de helft van de gevallen minderjarig zijn. De partij Vlaams Belang wil dat bij die haatmisdrijven niet alleen de leeftijd en de nationaliteit, maar ook de herkomst van de verdachte genoteerd wordt. Maar het probleem is breder, zegt de minister.
2: We zien vooral dat bepaalde politieke partijen ideologisch heel sterk proberen die haat tegen holibies te plaatsen in een groep van allochtonen, in een groep van moslims. En uiteraard zit daar ook een problematiek, maar het zit in tal van lagen van de bevolking, vooral ook bij jongeren die twijfelen aan hun identiteit en die eigenlijk daardoor bijvoorbeeld via het internet, via algoritmes geduwd worden in extreme mannelijkheid, automatisch tegen holibies.
0: Vanmorgen is aan de Antwerpse ring een nieuw deel van de zogeheten bypass geopend. Een tijdelijke snelweg die is aangelegd voor de Oosterweelwerken. Het verkeer tussen Antwerpen-Oost en de Afwasdoom rijdt voortaan over een nieuw stuk van de tijdelijke snelweg. Dankzij de bypass kan de afbraak van een volgend deel van het viaduct van Merksem donderdag beginnen. Het volledige viaduct zal pas in 2028 verdwijnen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de vrouwen om 3:00 vanmiddag hun wegrit. Voor ons land is Lotte Kopecky de kopvrouw en volgens Christophe van de Goor is er een kleine kans op een wereldtitel.
3: Haar tijdrit afgelopen week was goed en het verloop van de koers bij de belofte zal Lotte Kopecky moed hebben gegeven. Als alles mee zit, behoort een derde wereldtitel misschien wel tot de mogelijkheden, maar toch is er maar één echte topfavoriete, Demi Vollering natuurlijk. Al het hele jaar is die Nederlandse de beste renster ter wereld. De Giro, de Tour, Ronde van Vlaanderen, Luik, noem maar op, een echte slok op. Alleen die ene wereldtitel ontbreekt voorlopig nog op haar palmares. Kan de Nederlandse Vollering straks de kroon op het werk steken of niet? Dat is de vraag van de dag.
0: Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
4: De Koning. De slimme kijk op ramen. M&M.
5: Miley Cyrus, of liever gewoon Miley, heeft een nieuwe era ingeluid. Je hoort daar straks na Hozier en Jonas Blue.

Hozier met Take Me to Church. Een witte roos en een dikke laag eyeliner. Dat zijn de rode draden in de cover van Miley Cyrus, haar nieuwste album. Het is niet zomaar een album, het is haar 10e studioalbum en ze brengt hem uit als gewoon Miley. Daar moet ik echt nog wel aan wennen, want ik merk dat ik maar blijf Miley Cyrus zeggen in plaats van Miley. Maar kijk, dit is haar nieuwe naam. Bass Persuades was de eerste single van haar nieuwste album. Daarin predikt Miley om de gsm even te laten vallen en te genieten van het moment zonder afleiding in de vorm van een gsm. Daar kan ik mij wel achter scharen.

0: is hoogstwaarschijnlijk aan het vieren dit weekend, want deze week kondigde ze aan dat ze verloofd is. Het was met een prachtige boodschap dat liefde liefde is en dat ze iedereen heel veel liefde toewenst. Net als zij zelf in heel veel liefde vertoeft deze dagen. Ook al is dat niet altijd vanzelfsprekend in deze tijden. Well said, Mo. Zometeen hoor je onze M&M Start DJ Nina Black met haar nummer I Don't Know.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

2010 werd Jamie Miller derde in The Voice UK. En deze week is hij gewoon Luscious, jouw Eminem big hit met Baby Doll. Dat is ja, toch wel misschien zijn grootste hit tot nu toe. Allee, sowieso wel, denk ik. Zometeen hoor je dus jouw Eminem big hit in de vorm van Jamie Miller. Eerst Gnarls Barkley.

M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. If someone's gonna take

0: Jamie Doll en DJ Cato Peters was zo lucky om Jamie Miller te mogen interviewen deze week. Dat kan je zien op de socials van Eminem. Hij heeft daar heel interessante dingen verteld. Bijvoorbeeld over dit nummer Baby Doll. Dat is zo romantisch. Heb je op die tekst gelet? Wat zingt hij daar? Onder andere Baby Doll, those eyes could bring me to my knees. Dat is gewoon zo romantisch. En dan zou je denken, wie in godsnaam was de inspiratie voor Baby Doll? Wel, Jamie Miller noemt het zelf een manifestation song. Luister even mee.
1: I'm a hopeless romantic. I'm so single right now, I'm gonna be honest. I'm so single. So I would say it's definitely a manifestation song. Still looking for my baby doll.
0: Ja, kijk, hij is super single, zegt hij. En dit is een manifestation song om zijn eigen baby doll te vinden. Wel, ik gun het Jamie Miller super hard dat het binnenkort gebeurt.

met Watermelon Sugar. Op de ring rond Brussel is de vierarme tunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. En op de binnenring 10 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het vierarme kruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op andere plaatsen enkele kleinere vertragingen.

en haar zoete, warme stem. Met So Easy to Fall in Love. Nu iets totaal anders. De gitaren van Jonas Brothers uit 2008.

0: keer raden welke Belgische artiest verbannen is van Tinder. Je hoort hem zo meteen.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
6: Ga met M&M naar Verity.
7: Why can't your wife finish her book series?
8: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
9: You really want to know?
6: Geheime obsessie.
10: I'm a little bit terrified.
8: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
6: Check het M&M kanaal op VRT Max.
8: En wie weet ga jij naar Verity.
6: Vanaf 30 september in de bioscoop.
8: M&M.

Met hoe dan ook. En hoe dan ook, Maxime Stojanaas geraakt niet meer op Tinder. Dus als je hem tegenkomt, het is niet de echte. Hij werd blijkbaar verbannen omdat mensen hem rapporteerden. Zij dachten dat het een scammer was. Maar ja, hij was dus wel degelijk de echte Maxime. En nu kan hij niet meer inloggen. Kijk, hij zal dus ergens anders op zoek moeten gaan naar zijn lief. Zometeen hoor je Taylor Swift met haar allernieuwste nummer, Vers van de Pers. Eerst nog even terug naar de zomer van 2015 met Robin Schulz en Sugar.

gisteren was het vrijdag, uiteraard. Want vandaag is het zaterdag. Dat is logisch. En op vrijdag komt er altijd een nieuwe muziek uit. En bijna een jaar na The Life of a Showgirl is er nu ook The Encore. Taylor Swift trakteert op 4 nieuwe nummers op dat extra album dat is uitgekomen. Patient Zero is 1 van die nummers. Dat is haar nieuwste single. Dit is hem, nog maar uit sinds gisteren.

0: One to you. Een stevig uptempo nummer en dat is blijkbaar handig voor Lina Jacobs uit Knokke. Laat ze weten in de app van VRT Max. Lina Jacobs stuurt dus please blijf stellen nummers draaien, want ik ben aan het lopen en het is intervaltraining vandaag. Dat is super zwaar. Dat betekent dus dat je korte intervallen loopt, supersnel, als ja, oefening om dan sneller te leren lopen. Altijd pittig. En mijn benen doen ook nog altijd pijn van mijn intervaltraining van enkele dagen geleden. Dus I feel you, Lina. Maar komt goed met die uptempo nummers. Ik kan je beloven dat er nog veel aankomen. Straks zie ik bijvoorbeeld nog Alex Warren en Henri PFR zijn sola. Dat is denk ik ook wel goed om op te lopen. Succes daar!
1: Make life sing.
2: M&M.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
2: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
7: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
8: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
8: Voor de volle 100%. Met de pro van...
9: Profil.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
10: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
12: Het is 3:00. Goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Helene van der Beken.
14: We gebruiken te zware schoonmaakmiddelen. Veel mensen gebruiken te snel desinfecterende schoonmaakmiddelen als dat niet nodig is. En dat is riskant, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Daarom lanceert ze de campagne Poetsveilig. Vooral sinds corona hebben veel mensen zulke poetsproducten in huis die bijna alle organismen doden. Ze zijn slecht voor het milieu en ze kunnen je huid- en luchtwegen irriteren, zegt de overheidsdienst.
15: Als je ze niet juist gaat gebruiken, dan is die kans nog groter. Dus daarom dat er toch ook wel vaak ongevallen...
14: Poetsveilig. Vooral sinds corona hebben veel mensen zulke poetsproducten in huis die bijna alle organismen doden. Ze zijn slecht voor het milieu en ze kunnen je huid- en luchtwegen irriteren, zegt de overheidsdienst.
15: Als je ze niet juist gaat gebruiken...

0: over ongevallen met zulke schoonmaakproducten. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand van afgelopen nacht in Roeselaren in West-Vlaanderen is aangestoken. Dat zegt het parket. Gisteravond laat brak er brand uit bij een afvalverwerkend bedrijf. Er vielen geen gewonden, maar een naburig bedrijf werd uit voorzorg wel geëvacueerd. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Wat de brand dan wel veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is nog tot morgen verstoord door een uitbarsting van vulkaan Etna. Alle vertrekkende en aankomende vluchten op de luchthaven van Catania zijn geannuleerd tot morgenmiddag om 12 uur door de aswolk die afkomstig is van de vulkaan. Vorige maand moesten al honderden vluchten geannuleerd worden toen de Etna opnieuw uitbarstte. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. In Parijs zijn honderdduizenden katholieken samengekomen voor de openluchtmis van paus Leo XIV. De viering zelf wordt gehouden op de Place de la Concorde, vlakbij de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées. Daarnet heeft de paus vanuit zijn pausmobiel de aanwezige gelovigen gegroet. Die staan op de Champs-Élysées. Daar kunnen ze de mis volgen op grote schermen. En op dit ogenblik beginnen de vrouwen aan hun WK wielrennen op de weg in het Canadese Montréal. Voor ons land zijn alle ogen gericht op de tweevoudige wereldkampioene Lotte Kopecky. Maar de grote favoriete is de Nederlandse Demi Vollering. Ze gaat deze kans proberen te grijpen, zegt ze.
1: Het is altijd een kans van je leven, een WK. En ja, je doet er alles aan, hè, om het waar te maken. Maar dat maakt het ook zo mooi als het dan een keertje lukt. Het is wel zeker een hele mooie kans om in deze positie op een WK te staan. Ik bedoel, dat is niet voor iedereen weggelegd en daar ben ik ook heel erg dankbaar voor.
0: Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen, daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden. M&M.
2: Straks ga je meezeilen met het schip van Af Monsters and Men met Little Talks. Eerst Alex Warren, Fever Dream.

Een hele goede namiddag. Een zaterdag is er om te rusten, maar ook om leuke dingen te doen. Bij deze gaan Alesso en One Republic jou uit jouw middagdipje halen en de toon zetten voor de rest van de dag. Zwier die volumeknop nog wat meer naar rechts. We gaan samen het beste halen uit jouw weekend. Dus let's go. Dit is In Your Eyes.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
1: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Je informeren voor je gaat renoveren?
4: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
3: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
4: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
3: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan top. Snelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. Min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Lost Frequencies met Live It All. Wat is het laatste dat jij hebt geleerd van je kinderen? Dat vraag ik mij af. M&M. Dat is misschien een doordenker. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik denk dat als je er hebt, dat je elke dag wel echt gekke en mooie dingen bijleert. In van alle categorieën. Dus jouw antwoord op die vraag is ook zeker welkom in de app van VRT Max. Laat je maar gaan. Maar Koen en Chris Wouters van Clouseau hebben die vraag ook al beantwoord. In de podcast 22 minuten stomme vragen. Dat is de M&M podcast met Sander en Imaan. Dit was dus ja, een vraag in de categorie van minder stomme vragen, want ik vind dit wel echt een mooie vraag. En blijkbaar zijn er levenslessen genoeg van de kinderen om te delen. Luister even mee.
1: Wat is het laatste dat jullie van de kinderen hebben geleerd?
2: Oeh, dat is een hele schone. Onze nono die zegt mij regelmatig: papa, wanneer is de laatste keer dat je mij gezegd hebt dat je mij nog graag ziet? En dan zeg ik: maar nono, ik toon dat toch elke dag? Ja, ja, maar ik moet dat gewoon ook af en toe eens horen. En dan zeg ik: nono, ik hou echt heel veel van u. Oké, dan papa. Maar wacht er niet meer zo lang mee om dat volgende keer te zeggen.
3: Jij meent dat.
2: Mooi, hè? Ja, ja, zeker.
0: Maar dat is heel mooi. Dat is echt super schoon. Pak dat mee als les om de mensen die je graag ziet iets vaker te vertellen dat je ze zo graag ziet. 22 minuten stomme vragen is natuurlijk verder te beluisteren op VRT Max. Dit was maar 26 seconden van een zeer boeiende aflevering waar nog 22 minuten lang vragen beantwoord worden door Clouseau. En natuurlijk hebben ze ook iets te vieren, hè, want ze gaan spelen in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel op 4 augustus 2027. Dat is de allergrootste concertarena van ons land. Dus dat is ook een dik item om te schrappen van de bucketlist van Clouseau. Heel binnenkort. Dit nummer gaat daar luidkeels worden meegebruld. Ben ik zeker van?

0: met Are You Done? Op de ring rond Brussel is de vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 10 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het vierarmenkruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op de E314 richting Leuven staat bij Zolder een brandend voertuig op de rechterrijstrook, dus wees voorzichtig daar. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. M&M.
1: Alexandra Katsina. Make life sing.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Dan deze mooie piano van Meteor ga ik samen met jou even een draai van 180 graden maken. Richting een of andere wilde nacht, jaren geleden, die je waarschijnlijk beleefde op dit nummer. Komt het allemaal terug? Bij mij wel plakkende vloer. Wazige avond. Oh, memories. Yeah, yeah, yes. Met Heads Will Roll in de 8-track remix. Let's go!

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: M&M.

wel Clouseau in ons land als eerste Belgische artiest richting het Koning Boudewijnstadion gaan. Heeft Roxy Dekker in Nederland als eerste vrouwelijke Nederlandse soloartieste ooit de Johan Cruijff Arena uitverkocht? In april is het zover, 2027. Dit is Roxy Dekker.

weten allemaal dat Justin Bieber soms onverwachte hersenkronkels heeft en plots dingen kan gaan doen die niemand heeft verwacht, zoals zijn album droppen. Maar deze week dook hij plots op in een park in Los Angeles en hij gaf daar een mini-concert. Zonder aankondiging, die stond daar gewoon plots, die beelden gaan viraal. Hij zat daar met enkele vrienden, gitaren en percussie-instrumenten en bracht onder andere deze

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max.

Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ja, Natty Banaan.
2: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
3: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
6: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29 euro.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Helene van der Beken.
2: De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. En de rensters zijn daar nu zowat 30 kilometer ver in de koers. Christophe van der Goor, zijn er al vluchters? En we wachten nog even of we Christophe horen. Christophe van der Goor, zijn er al vluchters? Dat proberen we straks opnieuw. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico. Zeker als er kinderen in de buurt zijn. Dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Ze kunnen namelijk je huid en luchtwegen irriteren. Voor een gewone schoonmaak zijn water en zeep meer dan genoeg. Enkel in specifieke gevallen zijn desinfecterende schoonmaakmiddelen nodig. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
3: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaar. Welke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar

0: Waarom blijft zo'n optocht nodig volgens het Regenbooghuis in Leuven?
1: Dat gebeurt ook in Leuven. De kleine incidenten, maar ook de grote incidenten. Want 2 jaar geleden bijvoorbeeld was er een aanslag die men ging voorbereiden op de Pride. En daar zijn we allemaal heel erg van geschrokken. Dus je hebt kleine en grote incidenten. En we willen eigenlijk daar keren en samenkomen om te zeggen van ja, nee, dat mag niet die richting uitgaan.
0: Deze zomer kwam aan het licht dat er 2 jaar geleden een aanslag werd gepland op de Pride van Leuven. Daarom is er nu meer politie aanwezig. De Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen. WK-leider Kimi Antonelli eindigde op de 5e plaats en blijft leider in het klassement. En vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig tot 24 graden. Ook de dagen daarna wordt het warm. M&M.
2: Alexandra Gazzina. De piano van Sienna Spyro, gitaar van Busted, K-pop van BTS, de stem van Chris Martin. Voor ieder wat wil dit uur. Welkom.

밝혀주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금

Busted met Year 3000. Een hele goede dag. Of bonjour, of buenos dias, of geen dobre. Buongiorno kan ook, guten tag. Het is vandaag de Europese dag van de talen. Dus ik dacht, we moeten ook de meertalige mensen onder ons op een deftige manier begroeten. Op M&M, dat is belangrijk. Jouw goeiedag in een andere taal is ook zeer welkom in de VRT Max-app. Dan kan ik misschien mijn begroetingsassortiment nog wat verder uitbreiden voor de volgende dag van de talen. Sienna Sparrow die houdt het gewoon bij Classic Engels. Ze zoekt het niet te ver bij.

0: bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Het is de Europese dag van de talen vandaag. Zeer zeker vandaag op 26 september. Ik heb jou dankzij die gelegenheid aan het begroet in een paar talen. En er komen een paar begroetingen terug in de app van M&M. Van Karin Gijvaerts uit Bredene, die stuurt onder andere Buenos dias. Fred uit Merchtem laat weten, in Australia zeggen ze good day mate. klinkt Australisch. Cindy de Winter uit Gent, die stuurt mij symbolen door die ik niet kan herkennen. En ze zegt, probeer maar dit eens te lezen. Wel, ik heb de hulp van het internet ingeschakeld, het wonderlijke internet. En daarop heb ik gevonden dat Cindy de Winter mij goeiedag in het Mandarijn heeft doorgestuurd. En ik heb dat daarnet geoefend voor jou. Wacht, hè, ik ga proberen. Goeiedag in het Mandarijn. Jinny Jinking Junghar. Dat was sowieso keislecht. Dus mijn oprechte excuses voor alle mensen die Mandarijn spreken onder ons. Maar bij deze kijk je, zo hebben we de Europese Dag van de Talen samen gevierd.

0: Shawn Mendes met Mercy.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Op de ring rond Brussel is de vierarme tunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring dan een kwartier vertragen vanaf Wezenbeek. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het vierarme kruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen. M&M.
2: Alexandra Gazzina. Make life.

als je in het leven plots een tegenslag hebt, weet dan, het had zo moeten zijn. Ik heb een anekdote mee die die theorie staaft, want we draaien tegenwoordig een nieuwe artieste op M&M. Ze heet Adela. Ze deed mee aan de Dream Academy. Dat is de reality show waar daarna de groep Cat's Eye uit is ontstaan. Zeer grote groep. Adela heeft de eindstreep helaas niet gehaald. Maar het had duidelijk zo moeten zijn op haar pad, want nu scoort ze gewoon lekker zelf een solo-hit. Het is echt een groot nummer. Dit is Adela met Ain't in L.A.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2+1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
7: Iedereen.

0: Het is niet in Texas te doen vandaag, ook niet in Tennessee, wel in Montreal. Daar rijden de vrouwen op dit moment hun wegrit tijdens het WK wielrennen. Of Lotte Kopecky die titel voor de derde keer kan binnenhalen, weten we pas binnen zo'n 115 kilometer ongeveer. Je kan meevolgen via Sporza, het ziet er echt heel, heel indrukwekkend uit. Dus kom aan, hè, daar. Goed fietsen.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.

De Bazen met Magnetic. Een zeer motiverend nummer om stevig op door te peren. Bijvoorbeeld als je nog een weekendshift hebt vandaag. Zoals ik. Ik sta paraat op weekendshift van M&M. Dat is onze wekelijkse afspraak. Zaterdag en zondagnamiddag geniet ik samen met jou van het weekend. Of van jouw weekendshift. En Jolien Herwegen, 27 jaar, die staat paraat als security bij een hotel. Dat vind ik echt een keicoole job. Ik heb... denk ik nog nooit iemand ontmoet die security is. Stuur eens mijn shift, begint zo meteen. Dus knal maar van die goede muziek om wakker op te blijven, want ik ben een beetje moe. Wel, veel succes daar. En ik zal de wens proberen invullen. Met nu Oscar and the Wolf, Warrior. Op M&M om jou wakker te houden tijdens jouw weekendshift. Veel succes en veel plezier daar. Dit is Warrior.

0: En toen, na dat Tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.

0: mijn eigen zaak starten. Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Ga met M&M naar Verity.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
5: You really want to know?
2: Geheime obsessie.
6: And a little bit terrified.
4: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
2: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
4: En wie weet ga jij naar Verity.
2: Vanaf 30 september in de bioscoop.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
14: Absoluut. Met de pro van
15: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
16: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
16: wow!
17: Van Vibra.
18: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
16: Ja, ja.
18: En zaterdag scouts weekend.
16: Komt goed.
17: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
18: wow!
17: Van Vibra. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu wel Kruidvat. Veel glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verdelen. Make life safe.
20: Goedenamiddag, het is 5 uur.
21: 14 nieuws.
20: Met Helene van der Beken. De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. Er is een kleine 2 uur gereden. Christophe van der Goor, wat is er al gebeurd?
22: Wel, van het leidend kwartet schieten intussen nog maar 2 rensters meer over. En dat is niet zo vreemd in deze fase van de koers. Want rensters die in de vroege vlucht zitten, proberen toch altijd die gehoren niet echt tot de top. We hebben een val gezien een uurtje geleden van Sandrine Tas, onze landgenote die eerder dit jaar IJzo na een medaille won als schaatster op de Olympische Winterspelen. Het peloton komt hier dadelijk voorbij. Een eerste keer op het lokale circuit in Montreal. Goede weersomstandigheden en alle favorietes met daarbij natuurlijk Demi Vollering. En wie weet misschien ook Lotte Kopecky. Zij zitten nog rustig in het peloton.
20: Dankjewel, Christophe. Er is een grote datalek geweest bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor 5000 federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Ook Giro Jeugd Vlaanderen, dat 107.000 leden heeft, is daarbij. Marij Germijns, coördinator van Giro Jeugd Vlaanderen.
23: Van Twizit hebben wij te horen gekregen dat de gegevens die gelekt zijn, voornamelijk namen zijn en e-mailadressen, mogelijk ook namen van de Giro-groepen die daaraan gelinkt zijn. Maar het zou niet gaan om betaalgegevens. Gegevens en betaalinfo, dus geen bankrekeningnummers of andere gevoelige financiële informatie.
20: Het lek zou intussen gedicht zijn. Giro Jeugd Vlaanderen vraagt wel aan leden en vrijwilligers om extra alert te zijn voor phishing, want de gelekte data kunnen gebruikt worden om frauduleuze telefoontjes te doen of berichten geloofwaardiger te maken. In Leuven stappen zo'n 2000 mensen mee in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Zo getuigen veel holibies en transgenders in de stoet.
24: Op straat komt dat wel vaak voor. Hè.
20: Om frauduleuze telefoontjes te doen of berichten geloofwaardiger te maken. In Leuven stappen zo'n 2000 mensen mee in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Zo

0: die dan ja, lesbo naar mij roept. Ja, technisch gezien klopt dat, maar dat is toch intimiderend.
1: In Parijs hebben naar schatting 700.000 katholieken de openluchtmis gevolgd van paus Leo XIV. De mensenmassa stond tot kilometers ver van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze de misviering op grote schermen konden volgen. De paus loofde het enthousiasme van de aanwezige jongeren. De paus is sinds gisteren in Frankrijk. Hij bezocht er onder meer de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Hij reist nu door naar het bedevaartsoord Lourdes in het zuidwesten van Frankrijk. Het blijft droog vanavond en vannacht. We halen tussen 8 en 12 graden. Na lokaal mist. De nacht begint met lokale mist. Daarna zon en hoge wolkenvelden. Morgen natuurlijk. We halen tot 24 graden. 'S Avonds is er kans op gedruppel. Maandag nog grotendeels bewolkt. In het westen kan er wat regen vallen. Maar het blijft warm tot 25 graden. M&M.
2: Alexandra. Het is tegenwoordig een ding om plaatsnamen te gebruiken in countrynummers blijkbaar. En omdat Texas al te veel gebruikt werd, ging Stella Lefty voor Boston.

een hele goede namiddag daar bij jou. De zaterdagavond nadert. Misschien ben je al een lekkere maaltijd aan het koken. Of ga je eten bij vrienden. Of ga je naar een feestje straks. Veel leuke opties voor een zaterdagavond. En Mofejo, die brengt jou al helemaal in de sfeer voor alle leuke dingen die je gaat doen met

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
4: Oké, kom. Je stapt over op een hybride.
5: Munt?
4: Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

Elias Meijvoort gaat nog gezellig naar de kermis vanavond. Leuk, enjoy. Welke plannen heb jij nog voor jouw zaterdagavond? Laat van je horen in de VRT Max-app. Ik ben benieuwd.

FM. Dit is deze week. De M&M Big Hit.

een berichtje van Lauren in de app. Lauren gaat een heel leuk weekend tegemoet. Ze stuurt, ik ga deze avond met een vriendin naar de Monumenten Run in Sint-Truiden. Ik heb opgezocht wat dat is en het is exact wat het zegt dat het is. Het is een loop langs allemaal historische monumenten in Sint-Truiden. Klinkt wel echt heel cool. Dus

0: Staffenbach met Miles Away.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
0: Op de ring rond Brussel is de vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 10 minuten vertraging van Groot Bijgaarde tot Jette. In Brussel staat in de Beeljaartunnel een defect voertuig op de rechterrijstrook en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

Because of you. Er is al dagenlang een muzikaal feest aan de gang in Parijs. De enige echte queen, Céline Dion, die is daar haar comeback aan het maken. Het is ongelooflijk. Ze is bezig aan haar reeks concerten. Ook vanavond is er weer een concert. Er komen massa's fans op af. Er zijn zelfs al nieuwe data bevestigd in mei. Dus ze blijft en blijft maar gaan. In 2027... komt er ook een nieuw album uit van Céline Dion. Ze is daar nu keihard aan het werken. En ze werkt heel graag samen met veelbelovende jonge artiesten die Franstalige muziek maken. Ik heb ook al een artikel gelezen over zo'n artiest die Franstalige muziek maakt, die al is bevestigd. En dat is niemand minder dan deze meneer. Ja, Stromae, die gaat ook meewerken aan een nummer op het nieuwe album van Céline Dion in 2027. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: wat... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allee, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza.
6: Ruim.
7: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

Taylor Swift bracht 4 nieuwe nummers uit. Daarin bezingt ze niet alleen de romantische liefde, maar ook liefde waarin het misgaat. Toxische liefde. Dit nummer is best wel heftig als je ernaar luistert. Dit is Taylor Swift met haar nieuwste song Patient Zero.

0: Kings of Leon, Use Somebody.
1: I've been roaming around, always looking down at all I see.
0: Iedere week kan jij stemmen op jouw 50 favoriete hits van het moment via VRT Max in de M&M 50. Dat is een hitlijst volledig in jouw handen. Charlotte Siebent presenteert die elke zaterdag voormiddag hier op M&M. Mocht je de editie van vandaag hebben gemist, die was deze voormiddag, ja, omdat weekend, geen reden nodig, dan kan je nu een inhaalbeweging maken. Want zometeen, vanaf 6 uur, hoor je de M&M 50 replay. Dus jouw favoriete nummers achter elkaar opnieuw. Dus geniet ervan. Fijne zaterdag daar nog. En wij horen elkaar morgen. Enjoy!

0: Vanavond op VRT 1.
1: Mijn ma kon heel goed naaien, hè. En ze had in Brussel een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, als de pastoor, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè. Dan moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
0: Op VRT 1 geeft Urbanus van Binnen zijn beste verhalen en moppen prijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper en Fry. Alvast veel kijkplezier.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Drift vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
7: Ah.
6: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech lovers en tech leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Het is 6:00. Goedenavond.
11: VRT Nieuws.
10: Helene van der Beken.
12: De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. Er moeten nog meer dan 70 kilometer worden gereden daar in Montreal. Christophe van de Goor, het meest opvallende was een serieuze valpartij in de tweede plaatselijke ronde.
13: Ja, dat klopt, met grote gevolgen zelfs, want daardoor een opgave van Paula Blasi, de Spaanse die dit jaar onder meer de Vuelta en de Amstel won. Kim LeCour uit Mauritius, een van de schaduwfavorieten, wel, die was daar ook bij betrokken en zal waarschijnlijk niet meer in het peloton geraken. En ook de Canadese titelverdedigster is uitgeschakeld. Nog 70 kilometer inderdaad, de Nederlandse ploeg neemt nu al een uur lang het WK in handen in dienst van topfavorieten Vollering natuurlijk. En voor België zitten nog 3 renners in het fel uitgedund peloton Kopecky, Bosuit en Van Pachtenbeke.
12: We zullen zien wat het wordt, dankjewel Christophe. Er is een grote datalek geweest bij softwareplatform Twizit, dat gebruikt wordt door 5000 federaties, sportclubs en jeugdverenigingen, zoals Giro Jeugd Vlaanderen. Er zijn geen bankrekeningnummers gelekt, maar wel namen, e-mailadressen en profielfoto's en mogelijk de Giro-groepen waar ze bij horen. Daarom vraagt Giro Jeugd Vlaanderen leden om op te letten, zegt de coördinator.
14: Het belangrijkste is eigenlijk dat we vooral meegeven aan onze Giro-groepen dat ze alert moeten zijn voor phishing in de komende tijd, zeker als dat te maken heeft met informatie die specifiek over een Giro-groep bijvoorbeeld gaat. Maar ook verwijzen wij hen door naar Save on Web als zij verdachte mails krijgen of telefoons, zodat ze die daar kunnen rapporteren.
12: Ook leden van jeugdvereniging KLJ en van Koor en Stem zijn mogelijk getroffen. Het lek zou intussen wel gedicht zijn. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Want ze kunnen je huid- en luchtwegen irriteren. Meestal zijn water en zeep meer dan genoeg om te poetsen. Alleen in specifieke gevallen zijn desinfecterende middelen nodig, zegt de overheidsdienst.
15: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaars.
12: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschappen
15: heeft doen belanden op de vloer. Wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaars.
12: In Leuven hebben

0: Dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
1: Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis. En een gastje van 13, 14 jaar, die dan ja, lesbo naar mij roept, dat is toch intimiderend.
2: Blijft droog vanavond en vannacht en tot 10 graden. Morgen lokaal kans op ochtendgrijs. Daarna zon en hoge wolken. We halen 24 graden.
3: M&M.
4: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: Replay.
2: Non-stop jouw favoriete hits van het moment. Dat gaan we doen. Recht naar de top 3. Eerst nog eens checken hoe dat vorige week zat.
3: M&M 50.
4: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: gaan we
1: promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de super plus deals van De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
6: Nieuw in de M&M 50. 47.

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
2: Ciao.
0: Frankrijk.
3: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen. Met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: M&M
7: 50.
6: Replay.

0: En toen, nadat Tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jonge man van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht die door de straten van Borgerhout trekt. Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Kim Bastiaans van de politie.
5: Wij zijn ter plaatse met een grote perimeter en we bewaken ook de site. Aangezien het gerechtelijk lab nog ter plaatse zal komen om een sporenonderzoek te doen. We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
4: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en ook om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Deze deelnemers getuigen.
6: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
7: Ik vind dat no matter who you are, dat je gewoon met je partner over straat kan wandelen en je doet daar niemand pijn mee.
8: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis en een gastje van 13, 14 jaar die dan ja, lesbo naar mij roept. Ja, technisch gezien klopt dat, maar dat is toch intimiderend.
4: De Amerikaanse president Trump heeft een voorstel van Iran afgewezen om de strategische straat van Hormuz opnieuw te openen. Dat heeft hij bevestigd tijdens een persmoment. Trump zegt dat Iran erg traag een deal wil, of zeer graag een deal wil liever, omdat het land de oorlog aan het verliezen is. Iran had voorgesteld om een staakt het vuren van 7 dagen in te voeren. In die periode kon de straat van Hormuz opengaan, in ruil voor een einde aan de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Maar Trump zou niet geloven dat Iran echt een permanente deal zoekt. Hij overweegt nieuwe bombardementen op het land. Die zouden beginnen na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 3 november. In Montreal, in Canada, naderen de rensters de finish van het WK wielrennen op de weg. En Christophe van de Goor, Lotte Kopecky, lijkt niet mee te gaan doen voor de wereldtitel.
9: Nee, want bij de eerste echte versnelling van de Nederlandse dames moest zij er al af. En ja, Demi Vollering is vertrokken. De topfavoriete heeft na een gigantisch mooie versnelling van Puk Pietersen een aanval geplaatst bergop op die lange helling hier op het parcours. En ze is nu al vertrokken. Voor een solo van meer dan 30 kilometer heeft zij een voorsprong van een 25-tal seconden op een 8-tal achtervolgers. Met daarbij nog altijd Puk Pietersen, de Italiaanse Longo Borghini, Marlène Reusser, de wereldkampioen in het tijdrijden. En Kasia Niewadoma, de bekende Poolse renster. 22 seconden. Op dit ogenblik loopt ze niet echt meteen een minuut weg. Maar toch de eerste echte 25-tal seconden op een 8-tal achtervolgers. Met daarbij nog altijd Puk Pietersen, de Italiaanse Longo Borghini, Marlène Reusser, de wereldkampioen in het tijdrijden. En Kasia Niewadoma, de bekende Poolse renster. 22 seconden. Op dit ogenblik loopt ze niet echt meteen een minuut.

0: hoge wolken en dan wordt het 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: M&M.
3: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: M&M 50. Replay.
4: Jij maakt deze lijst door te stemmen op VRT Max. Doe dat zeker al voor de lijst van volgende week. Alleen maar dikke vette bangers.

0: bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jonge man van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
2: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
1: Twee klanten van een supermarkt in Sint-Niklaas zijn licht gewond geraakt toen er bevestigingspanelen van het plafond naar beneden kwamen. In de winkel zou ook een waterleiding zijn geraakt. Er is veel schade. De slachtoffers zijn twee vrouwen van 20 en 60 jaar oud. Het is nog niet zeker of de supermarkt in Sint-Niklaas maandag weer open kan. De ontploffing in de binnenstad van Athene heeft nu al minstens 6 doden geëist. De lichamen van de slachtoffers zijn vandaag van onder het puin gehaald. Ze zijn nog niet geïdentificeerd, maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat het gaat om een bejaard echtpaar en 4 Amerikaanse toeristen die verbleven in het getroffen gebouw. Gisterochtend stortte dat gebouw in na een explosie. Die was mogelijk het gevolg van een gaslek. Buurtbewoners verklaarden dat ze voor de ontploffing al een gaslucht hadden geroken. In het Canadese Montreal is Demi Vollering de nieuwe wereldkampioene bij de vrouwen geworden. De Nederlandse won de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Christophe van der Goor met het verslag.
3: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord, inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Longo Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in de sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
1: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 6 graden. Morgen een zachte zondag, het kan tot 25 graden worden. In de loop van de dag meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met kans op lichte regen en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
5: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
6: Replay. Het aftellen kan beginnen. Recht naar jouw nummer 1 in de M&M 50. Altijd een beetje nieuwjaar hier. Een hele goede avond.

0: Een uur lang.
1: Alles geven met DJ Magic.
2: Negen uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
3: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
2: In Brussel zijn twee metrolijnen een tijd lang onderbroken geweest door rookhinder. Tussen 5 en 8 uur vanavond waren er lange onderbrekingen van het metroverkeer op de lijnen 2 en 6 tussen de haltes Bokstaal en Simonis. De rook was boven de grond ontstaan en dan in de metrotunnels getrokken. De brandweer is ter plaatse geweest, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. Drie Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden, maar spreekt wel over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 20 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Zuid-Afrika heeft dan een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Elke dag worden er gemiddeld 60 moorden gepleegd in het land met 62 miljoen inwoners. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioene op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Nivia-Doma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Een verslag van Christophe van der Goor.
4: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord. Inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Nivia-Doma en de Italiaanse Longo-Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
2: Lotte Kopecky finishte uiteindelijk als 20e en morgen rijden de mannen de wegrit. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, kan tot 24 graden worden. Stilaan meer buien en in de avond stilaan meer wolken. En in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijk kans op een buitje. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M.
5: Magic. Mijn naam is Magic en tot 10 uur krijg je deze vibes in de M&M Party. Chris Brown en De Jorro komen eraan met 5 More Hours. Heerlijk dit hè. Praspa en Clooney staat nog op het menu met Free Your Mind. Maar eerst de man die afgelopen zomer zijn debuut maakte op Tomorrowland, maar toch wereldwijd bekend is. Dit is Calvin Harris.

0: ik wil het met jullie even hebben over mijn TikTok for you-page. Want die is vorige week een beetje ontploft, moet ik zeggen. En dat komt door één bepaald lied die opvallend wel na 18 jaar terug in de hitlijsten staat. In Nederland, maar ook bij ons ondertussen. Ik heb het over So Incredible van Ilse de Lange. En de Nederlandse Lies Zara, die moet dat ook gezien hebben. Daarom heeft ze het geremixed en ze heeft dat echt fantastisch gedaan, vind ik.
1: En

De nieuwste van de Swedish House Mafia. Happiness is so sad was dit. Prachtig nummer natuurlijk, maar ik ben ondertussen eens al die andere hits die de Swedish House Mafia gemaakt heeft aan het optellen. En wat een idee zou het zijn als

als we hier op M&M nog eens een 10s 500 doen, dan mag deze er zeker in staan van mij. Toulouse was dit van Nicky Romero. Maar het is ook altijd wel fijn om een beetje nieuwe muziek te draaien hier in M&M Party. Deze is uit sinds gisteren.

De twee Fransmannen die al eens graag de hitlijsten veroveren. Zo noem ik ze. Hugel hoorde je met Move Into The Sun. En daarna David Guetta met Bad. En als je je afvraagt hoe zou zo'n collab tussen deze twee jongens...

The Religion van Bebe Rexha. Natuurlijk gebaseerd op Insomnia van Faithless uit de 90s. Maar ik vraag mij nu af hoeveel andere dance classics zouden er passen op deze New Religion. Geen probleem, ik kan dat even voor je testen. Here we go!

Wat een classics allemaal, hè? Je hoorde Talk is a Miracle, One More Time van Daft Punk en dan nog eens Pump It Up van Denzel. Maar misschien is dit wel de grootste classic van allemaal. Dit is Mr. Saxobeat van Alexandra Stan.

is, want het is natuurlijk zaterdag en niet vrijdag. Maar dat wil zeggen dat we hier ook nog eens dubbelfeest vieren in de M&M Party. Straks met M&M Party hits en het beste van Tomorrowland. Maar eerst zorg ik hier nog voor de vibes.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De ministers van de Vlaamse regering hebben zowat een uur geleden hun begrotingsbespreking voor vandaag stopgezet. Net zoals op federaal niveau zoeken de Vlaamse ministers naar manieren om te besparen. Minister-president Matthias Diependalen heeft daarvoor een reeks voorstellen op tafel gelegd. Morgen wordt er verder gepraat, rond de middag komt de kern samen. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn er vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een bejaarde vrouw uit haar huis gezet, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Deze Mari Carmen is het symbool geworden van de wooncrisis. Vanuit Madrid een verslag van Sven Tuytes.
1: Duizenden mensen betogen deze avond in Madrid voor het gebouw van de regionale overheid aan de Puerta del Sol, het federaal parlement en het stadhuis tegen de woningcrisis en huisuitzettingen. De betogers steken massaal hun huissleutels in de lucht en roepen leuzen als vastgoedbeleggers weg uit de wijken en de beleggers zijn schuldig, de regering verantwoordelijk. Daarmee uiten de deelnemers kritiek op het bestuur van regio-president Isabel Díaz Ayuso en op de centrale regering van Pedro Sánchez. De betogers eisen beschermingsmaatregelen voor huurders, maatregelen tegen oplichting en geen uitzettingen zonder alternatieve huisvesting. En met de leuze geen enkele Mari Carmen meer maken de betogers duidelijk dat de huisuitzetting van deze 87-jarige dame een keerpunt moet zijn.
0: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als twee concerten van Ed Sheeran. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint tegen de Poolse Kasia Niewiadoma en de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. De drie bleven elkaar uitdagen in de laatste 15 kilometer, maar uiteindelijk pakte Vollering de overwinning. Ze voelde vooraf al dat ze er klaar voor was, zegt de Nederlandse.
2: Ik heb deze wedstrijd zoveel door mijn hoofd afgespeeld, zoveel gevisualiseerd, dat ik, ja, ik kon hem zo vaak dromen en echt elk scenario is voorbijgekomen in mijn hoofd. En uiteindelijk was het hoofdscenario om die aanval te doen met drie rondes te gaan. En ja, mijn team deed gewoon zo'n geweldig werk, dus was het ook niet moeilijk voor mij om dat moment aan te gaan, om ja, dan een zo goed mogelijk nieuwe situatie te creëren.
0: Lotte Kopecky finishte uiteindelijk als 20e. Morgen rijden de mannen de wegrit. Daarbij heeft ons land twee favorieten met Remco Evenepoel en Wout van Aert. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, kan tot 24 graden worden. Stilaan meer wolken en in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijke kans op een buitje. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party!
4: Het beste van Tomorrowland.
3: One World Radio op M&M.
5: Welcome to Tomorrowland. One World Radio. One World Radio.
6: What's up, guys? We're the Chainsmokers. This is

0: zometeen in M&M Party.
1: Een uur lang.
0: De beste M&M Party hits.
1: Mixed by Erwin de Nul.
2: Elf uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vier Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Een Belgische toerist van 52 jaar is omgekomen op het Italiaanse eiland Sardinië. De man was in zee gaan snorkelen en werd onwel. Enkele strandgangers zagen dat hij in de problemen was gekomen in zee en sloegen alarm. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man was op Sardinië op vakantie met zijn gezin. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Tuijtens staat tussen de actievoerders.
3: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
2: Het Colosseum in Rome is weer open voor het publiek. Het bekende Romeinse amfitheater was 3 dagen gesloten, nadat er dinsdagnacht een man van 22 was omgekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde volgens de politie toen de man een nieuw verlichtingssysteem aan het installeren was. Het slachtoffer verloor zijn evenwicht en viel 10 meter naar beneden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het Colosseum is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Rome. Het trekt zowat 20.000 bezoekers per dag. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering bedankte na afloop vooral haar ploeggenoten die zich voor haar hebben weggecijferd.
4: Such strong girls and they all sacrifice for you. I mean, they maybe also have a chance, you know, and they all go for it. Only for you, it's a lot to ask from them. But I'm so proud of everybody from the team. They did the whole race. We took in hands and they rode the whole race in the front. And I think I can still not believe it.
2: In het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 8 graden. Morgen krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
1: Mixed by Erwin de Nul.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preo. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Duites volgt de situatie ter plaatse op.
1: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
0: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als twee concerten van Ed Sheeran. In de Nederlandse stad Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Zeker één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media kreeg de politie eerst een oproep voor een schietpartij. Ter plaatse vonden de agenten de gewonden. Meerdere verdachten zijn weggevlucht met auto's. Vijf mensen zijn opgepakt. Eerder vandaag gingen in Eindhoven ook al 70 voetbalsupporters met elkaar op de vuist. Supporters van VVV Venlo waren met de bus onderweg naar de wedstrijd tegen Volendam en waren in Eindhoven gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze fans tegen van PSV Eindhoven en dat mondde uit in een gevecht tot de politie tussen beiden kwam. De supporters van Venlo waren daarna niet meer welkom in Volendam. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met twee tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering is heel gelukkig met de prestatie die ze samen met haar ploeg heeft neergezet.
2: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: En in het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Het blijft droog vannacht bij minstens 8 graden. Daarna krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit haar appartement gezet, waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. Ook in verschillende steden in Duitsland is de voorbije dag massaal geprotesteerd. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de geplande besparingen van de regering. Het protest werd georganiseerd door de vakbondsorganisaties. Het komt ook op een moment dat in Duitsland veel banen bedreigd worden door besparingen in de auto-industrie. In Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie zou eerst een oproep gekregen hebben voor een schietpartij. Agenten vonden ter plaatse de gewonden. Verscheidene verdachten vluchtten na de feiten weg, maar de politie kon wel vijf mensen oppakken. Eerder op de dag was er in Eindhoven ook al een grote vechtpartij, waarbij zo'n 70 voetbalsupporters betrokken waren. Een supportersclub was met de bus onderweg naar een wedstrijd en was even gestopt in Eindhoven. De supporters kwamen daar fans tegen van PSV Eindhoven. Beide groepen gingen daarop met elkaar op de vuist tot de politie tussen beiden kwam. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Nivjadova. Het brons was voor Elisa Longo Borghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit haar appartement gezet, waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. Ook in verschillende steden in Duitsland is de voorbije dag massaal geprotesteerd. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de geplande besparingen van de regering. Het protest werd georganiseerd door de vakbondsorganisaties. Het komt ook op een moment dat in Duitsland veel banen bedreigd zijn door besparingen in de auto-industrie. In Odessa in Oekraïne zijn verschillende gewonden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Er zouden verschillende huizen en opslagruimtes geraakt zijn en ook een industriële site. Dat meldt de lokale overheid. Eerder op de dag had het Russische leger ook al de stad onder vuur genomen en ook in verschillende andere Oekraïnse steden werden toen aanvallen gemeld. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longoborghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter.